Kwart over één meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport.

0: Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Politiek.
2: Het is tijd voor een
1: politiek plaatje.
3: José, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Wesley.
3: Ja, een coalitieakkoord is er bereikt, hè. Pro die gaat daaraan meedoen, daar ben jij de fractievoorzitter van. Ja, ik heb de vraag aan iedereen gesteld, dus doe ik ook aan jou. Waar ben je het meest trots op binnen dit akkoord?
4: Misschien hebben de anderen ook wel verteld dat we nog niet te veel over het akkoord kunnen vertellen, omdat volgende week de presentatie is. Maar goed, het is echt een heel mooi akkoord geworden. En waar ik gewoon heel erg trots op ben, is dat er ook gewoon punten. Het is een sociaal akkoord. Er zit ook veel mooie duurzame dingen in. En waar ik heel trots op ben, is dat we met dit akkoord ook heel duidelijk stappen zetten richting 2040. En er gaan allerlei ontwikkelingen plaatsvinden, waaronder ook een groei van het aantal inwoners in Alphen aan de Rijn. De dorpen, daar spelen ook allerlei zaken. En hoe ga je daar nou mooie stappen zetten de komende jaren richting die toekomst? En ik denk dat we daar dat hebben geprobeerd om dat in een

0: mooi programma te zetten. En daar ben ik wel heel trots op.
1: Ja, wat iedereen tot nu toe ook heeft benoemd is dat het echt gezamenlijk is gegaan. Dat iedereen zijn en haar wensen daarin weten te vinden. Ook vanuit de partijen die ze behartigen. Ja. Maar ook dat eigenlijk zowel de rechtse kiezer als de linkse kiezer als de kiezer vanuit het midden, oftewel breed, dat het allemaal dat die zich daar wel in zouden moeten kunnen vinden, zeg maar.
0: Ja, dat hopen wij ook. Het is een akkoord waarin we echt in goede samenwerking hebben gekeken naar allerlei verschillende punten. En soms zijn dingen gewoon niet links of rechts, maar gewoon goed voor de Alphense burger. En daar hebben we gewoon vanuit dat belang hebben we geprobeerd dit akkoord te schrijven. En ik denk dat voor een goed deel gelukt is. Terwijl, en dat moet ook gezegd worden, er geen makkelijke jaren aankomen. Hè. Financieel gezien gaan we de ravijnjaren krijgen. Dat betekent ook dat er gewoon echte keuzes gemaakt moeten worden. Ook keuzes die niet altijd makkelijk zijn. Maar goed, dingen op de lange baan schuiven, dat is ook niet goed. Daar zitten mensen ook niet op te wachten. Dus we hebben wel met dit akkoord geprobeerd om in ieder geval de kaders van welke keuzes er gemaakt moeten worden heel duidelijk neer te zetten. En dat zal niet altijd alleen maar jippie-jajé zijn, want de gemeentefinanciën staan er gewoon niet zo mooi voor. Maar goed, we hebben ook afgelopen jaren gemerkt dat er is ook bestuurlijk is er een hoop gedoe geweest. En we hopen ook dat we gewoon wat meer bestuurlijke stabiliteit met een breed middenveld op deze manier kunnen neerzetten.
1: Ja, die intentie is er, maar ook zeker de intentie om dat ook voor te zetten vanuit wat er is afgesproken, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nu,
0: dus, ja? Ja, dus daar kijk ik erg naar uit en ik vind het erg leuk dat we ook dit keer kunnen meedoen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk voor jullie heel gunstig en ook fijn dat jullie mee kunnen doen. Toch de vraag ook van waarom dan deze vier? Ik bedoel, ook als we kijken naar de verkiezingsuitslag, is dan dit de meest ideale samenstelling volgens jou?
0: Nou ja, dat dachten wij wel. En dat denk ik ook nog steeds. Kijk, we zijn op zich de derde partij. Qua grootte in Alphen aan de Rijn. Dus dan is het niet zo heel erg raar om met de andere twee grootste en met D66 zeg maar toch te kijken van kunnen we dit met z'n vieren doen. En tegelijkertijd denk ik, we hebben afgelopen jaar toen de VVD uit de coalitie stapte en er echt een bestuurlijke ingewikkelde periode volgde, hebben wij heel constructief meegewerkt. Hebben we gezorgd dat er een raadsbreed akkoord kwam samen met andere partijen. We hebben gezorgd dat er een onafhankelijk wethouder werd aangesteld die wel zeg maar van GroenLinks Huizen kwam, maar zich wel als onafhankelijk wethouder in de wedstrijd heeft gegooid. We hebben goed meegewerkt aan een aantal dingen en ik denk dat die constructieve samenwerking die we hebben laten zien, dat ook een van de redenen is dat wij zijn uitgenodigd om met de drie partijen die al aan zet waren, om daaraan mee te doen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Het weer, vandaag eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein sta je een kwartier in de file. Er is één rijstrook dicht. Op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte heb je bij de havens een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Dit is dus eigenlijk iets wat stopt, waardoor iets anders ook dreigt te stoppen. En ja, dat is hetgeen waar we over gaan praten. De toekomst van het jaarlijkse voetbaltoernooi Luilac in Boskoop, dat al sinds 1965 bestaat, die dreigt in het geding te raken. Want ja, het vijfkoppig bestuur heeft aangekondigd dat er in 2028... mee gestopt wordt. En dat betekent ook dat direct eigenlijk een vraagteken achter de toekomst van dit iconische voetbaltoernooi komt te staan. De vraag is ook of dat ook daadwerkelijk zo is. Daarvoor bellen we met Michel Verbeek. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De aanvraag is natuurlijk, waarom stopt het bestuur nou eigenlijk?
2: Nou, in principe hebben we al een bestuur wat decennia zeg maar aan Luilac ervaring heeft. En eigenlijk hebben we met elkaar eens in de ogen gekeken bij de eerste vergadering in oktober. Ik ben zelf 2 jaar geleden ingestapt en toen heb ik gezegd, ik pak een termijn van 5 jaar. Ik ben een van de ouderen zeg maar in de groep. En ik zei, jongens, ik zit in het midden van mijn termijn. En toen keek iedereen elkaar aan en zeiden, we hebben het nu al jaren gedaan en we moeten dat stokje toch eens gaan overdragen aan een nieuwe club.
1: Ja.
2: En hoe gaan we dat dan doen? En als we dat een half jaar van tevoren gaan doen, blijft Luilac dan nog bestaan. Dus wij hebben besloten om ruim van tevoren al eigenlijk aan te geven van joh, dat we gaan stoppen. In de hoop natuurlijk dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, dat vind ik echt fantastisch. En mogen ook nog stage lopen, meelopen met het huidige bestuur. Ja, hoe mooi kan je zeg maar deze traditie voortzetten? Dus dat is eigenlijk waarom we besloten hebben om op een vroeg tijdstip al te gaan communiceren met elkaar.
1: Ja, er wordt ook al meteen gesproken over, ja, is er nog wel een Luilac na 2028? Dat is natuurlijk best wel meteen heftig. Zeker omdat heel veel mensen daar veel waarde aan hechten. Het belangrijk is voor Boskoop. Het echt een iconisch voetbaltoernooi is. Maar ja, is dat eigenlijk eerder gewoon om de attentie te krijgen of om de noodklok te luiden? Want ja, het kan natuurlijk beide.
2: Ja. Ja, eigenlijk beide. De noodklok luiden is eigenlijk wel, we merken dat het gewoon moeilijk is om vrijwilligers zeg maar te krijgen. We hebben een groep super enthousiaste vrijwilligers, maar we merken toch ook vlieveleen dat daar ook de leeftijd zeg maar wat eerder richting de 65, 70 gaat dan dat het zeg maar 20, 30'ers zijn. En we willen juist eigenlijk bij die groep zeg maar van 20 tot 35, 40 eigenlijk een soort urgentie creëren van jongens, als jullie ook met jullie kinderen nog het Luilac toernooi willen, dan zul je zelf ook daar initiatieven moeten nemen.
1: Ja.
2: En we willen en we hopen eigenlijk dat de mensen daar dus ook op reageren en dat we ze kunnen laten zien hoe leuk het ook is om dat te organiseren. Want ja, alles kost tijd, dat zegt iedereen. Maar je krijgt er ongelooflijk veel voor terug. Dit jaar hebben we meer dan 1000 kinderen die meedoen. Nou, hoe gaaf is het om 1000 kinderen van 6 tot 18 in je dorp met hun ouders en grootouders en familie enthousiast een voetbaltoernooi te laten beleven, waar ze eigenlijk jaren later met heel veel plezier op terugkijken.
1: Ja, dat is iets wat jullie dus al decennia lang doen, zoals je al zei. Dat doen jullie op vrijwillige basis. Maar vertel toch eens, hoe leuk is het en hoeveel werk is het dan eigenlijk?
2: Nou, het is sowieso heel erg leuk als je met een groep mensen zeg maar het leuk kan vinden. Dan is het sowieso wel leuk als je 1 keer per maand bij elkaar komt. En wij doen dat vanaf oktober. Wij beginnen begin oktober en dan zijn we 1 keer in de maand bij elkaar. Eigenlijk meer om de puntjes op de i te zetten en de actiepunten met elkaar te bespreken. Na afloop doen we ook een drankje en een chippie of wat lekkers zeg maar. En we praten ook over de dingen. Soms kijken we voetbal met elkaar als we klaar zijn. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je je voorbereidt, je verdeelt de taken. Er is iemand die doet de financiën. En er is iemand die doet de vergunningsaanvraag. Ik ben degene die eigenlijk communicatie en het hele stukje naar buiten doet als voorzitter. En zo probeer je eigenlijk met elkaar langzaam naar dat toernooi toe te groeien. Adverteerders benaderen is natuurlijk een belangrijke. We krijgen geen subsidie.
1: Ja.
2: Hebben we ook niet aangevraagd. Maar we proberen het eigenlijk toch vooral met de lokale middenstand voor elkaar te krijgen om een toernooi te organiseren. Ja, moet je wel eventjes natuurlijk bij de slager en de bakker en de man op de markt moet je eventjes vragen, is het weer goed?
1: Ja.
2: Dat kost ook wel wat tijd. Maar per saldo valt het eigenlijk ook wel mee als je het bekijkt. En nogmaals, als je op zaterdagochtend om 3 uur, als ik de aftrap gedaan heb met de wethouder, en ik loop even een rondje over het terrein daarna, nadat we een kopje koffie gedaan hebben, dan is het gewoon genieten als je kijkt hoeveel kinderen en mensen er plezier aan beleven. Dus dat krijg je heel erg terug.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 7:02 is het. De Ochtendshow op Studio van Kagebrazen. Tijd voor het nieuws.
9: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
10: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
9: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
11: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
9: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, dankjewel. Dan nog het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De dag-nachtapotheek in het Algerijnen ziekenhuis in Alphen aan de Rijn is vanaf vandaag gesloten. Spoedmedicatie buiten kantooruren is voortaan alleen nog verkrijgbaar in Leiden-Dorp. Volgens betrokken zorgverleners is het personeelstekort de belangrijkste reden voor de sluiting. Voor patiënten die niet kunnen reizen blijft thuisbezorging van spoedmedicatie mogelijk. Actiegroepen en oude organisaties blijven zich verzetten tegen het besluit. De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 wil dat Alphen aan de Rijn groeit naar 140.000 inwoners in 2040. In het coalitieakkoord ligt de nadruk op woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Ook komen er plannen voor meer sociale

0: huur, betere infrastructuur en de terugkeer van de Alphenpas. Yvonne Peters is namens Nieuw Elan geïnstalleerd als wethouder van Alphen aan de Rijn. De voormalig wethouder van Kaag en Brasem zegt haar ervaring mee te nemen naar de gemeente met speciale aandacht voor woningbouw. Peters volgt Gerard van As op en noemt het een eer om zijn werk voort te zetten. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries. Dankjewel voor het nieuws uit de regio. Dan de verkeersinformatie uit de regio. Op dit moment staan er 3 files, waaronder te vinden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knooppunt Hoflied staat op dit moment 10 kilometer. Je vertraging is daar 9 minuten. Gaan we naar de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Delft-Noord en Knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer, 6 minuten. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Daar staat 5 kilometer en je tijdsverlies is daar 6 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
2: Het is op het spoor momenteel redelijk rustig. Er rijden alleen tussen Utrecht en Schiphol minder intercities met beperking van het materieel. Dit duurt tot 7:45 vanavond.
3: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
4: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 8 over 7. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Een maandag 1 juni 2026. Hartelijk zomer.
1: Ben je niet 20 dagen te vroeg dan?
0: Nee, zeker niet. Nee, ja, weet je, de maand juni, het is begonnen. Vandaag de eerste. Dat betekent ook dat we eigenlijk de zomer alvast kunnen gaan vieren. Ja, officieel natuurlijk. Ergens, wat is het, 21 juni dat het begint? 22 juni?
1: Nee, ik dacht altijd 21.
2: Het begint de 21ste van juni.
0: Ja. Maar dat is pas aan het einde van deze maand. Maar toch, we kunnen het vieren met lekker weer. Althans, ja, deze week toch even wat minder dan de afgelopen dagen. Maar het WK voetbal gaat beginnen over 16 dagen. We merken het aan, ik ben bijna jarig. Dat is ook pas aan het einde van de maand, maar toch, dan weet je dat de zomer is begonnen. Ja, en deze ochtend, trouwens, goedemorgen Pim.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Ries.
1: Goedemorgen.
0: Voordat ik dat vergeet, want anders zijn we de zomer heel slecht begonnen. Ben ik vol tegen het World Wide Web aangelopen. Oftewel, faceplant in een spinnenweb. Nou, dan weet je het, de zomer is begonnen. Het is echt vreselijk hoe dat is in de zomer. In de zin van dat je continu met je gezicht tussen allerlei dieren loopt. Of dat je inderdaad gevangen zit in het World Wide Web. Mm. Want jij bent sowieso niet zo van de spinnen, hè?
1: Nee.
0: Dat is echt bij jou, is dat... één groot drama altijd. Als jij een spin ziet, dan is het net als mijn vrouw.
1: Jongen, ik zal het je zo vertellen. Ik heb in 1 jaar heb ik zoveel spinnen meegemaakt in mijn huis, dat ik daarop verhuisd ben. Letterlijk.
2: Ben je serieus?
1: Nou ja, niet daarom, maar we zijn toch wel verhuisd. Het was echt een jaar, weet dat nog wel. Vorig jaar was dat, of 1,5 jaar geleden. En dat was echt heftig, gewoon met het aantal spinnen die ik had. En dan niet van die kleine spinnen, ik van die gigantische grote grondspinnen, weet je, die zwarte.
2: Ja, ja, ja.
1: Die gewoon op de eerste verdieping zaten en dat je nergens kon zitten zonder dat je ineens wat zag bewegen in je ooghoek of
2: maar
1: zo.
2: Maar jij bent dus bang voor spinnen?
1: Ja, die kleine spinnetjes kan ik nog wel hebben, maar die grote, godverdomme, nee, echt niet.
0: Ja, jij wil zeggen, als jij bent verhuisd vanwege de spinnen, ja, ik weet niet hoor, of je vrouw dan een spin noemt of dat je...
1: Nou.
0: Ja, nee, maar goed, ik bedoel...
1: Heb ik dat gezegd? Nee, toch?
0: Nee, niet je vrouw, maar ook niet dat je verhuisd bent vanwege de spinnen.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar dan ga je in een natuurgebied wonen. Althans, in een gebied waar meer natuur zit, oftewel meer spinnen. Dat snap ik dan niet helemaal.
1: Ja, goed.

0: Dus voorlopig blijven ze allemaal buiten, dus ik vind het prima. Beter geïsoleerd op dit huis. Dus.
1: Ja, is dat dan door de isolatie dat beter loopt?
0: Mijn vorige huis had een houten vloer.
1: Ja.
0: Gewoon op de begane grond. Ja, dan komen ze gewoon door binnen, naar binnen, want je hebt overal kiertjes en zulke dingen.
1: En dat heb je in dit huis dan niet?
0: Nee, in dit huis niet, nee.
1: Oké. Okay.
0: Heb je dat nog niet?
1: Heb je dat zelf gedaan dan? Of hebben de vorige bewoners dat gedaan, dat ze het goed hebben geïsoleerd?
0: Nou ja, dit zijn gewoon wat jongere huizen zijn dit.
1: Jongere huizen?
2: Okay, dat helpt wel.
0: Ja.
2: Maar zijn spinnen jouw enige fobie? Of heb je er nog meer?
0: Nee, dat is echt mijn enige fobie.
2: Oké, en jij Wesley, heb je dieren waarvan je zegt, dat is wel echt, daar trek ik de grens, daar ga ik niet meer aan zitten?
1: Genoeg. Nee, ja, ik ga sowieso niet lekker op slangen. Dat vind ik allemaal niks. Ja, natuurlijk achter een ruitje, dat vind ik het prima. Maar er zijn mensen die hebben zo'n slang in huis. En dan heb ik het niet over de tuinslang, maar dan heb ik het over echt die beesten in van die terrariums, weet je wel. Ja. Alles eigenlijk wat in een terrarium zit, dat hoef ik niet, dichtbij te komen.
0: Dan zou ik niet in Duitsland door het bos zijn gaan lopen. Dat heb ik vorig jaar meegemaakt, dus dan stak er gewoon eentje over.
2: Nou, ik heb dus...
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Over de zebrapad?
0: Ja, gewoon over het wandelpad. Stak je gewoon over. Ja,
1: kijk je links en rechts en nog een keer als je oversteken moet. Ja. En uiteindelijk ging die, ja.
2: Ja, ik heb dus een zieke slangenfobie. En dit is echt psychologisch, ben ik er ook een keer voor onderzocht.
1: Want
2: dit is geen grap. Nou komt er echt een soort trauma naar voren. Weet jullie nog toen die slang zeg maar in Lelystad, die koningscobra, was ontsnapt?
0: Ja, ja.
2: Dat is vorig jaar gebeurd.
1: Ja. Ja.
2: Toen, dat was de eerste keer in zoveel jaar dat er echt een koningscobra was ontdekt. Toen ben ik gaan opzoeken hoe lang duurt het op papier voordat die slang naar Alphen aan de Rijn zou kunnen komen. Exact naar mijn huis. Wow. Ik heb een week lang alleen maar op de boven-wc mijn behoeftes gedaan. Omdat ik dacht in mijn hoofd, nou hij zal waarschijnlijk eerst via de riolering beneden komen.
1: Ja, dat meen je niet toch?
2: Ik douche met ik heb zeg maar in mijn douche zit er een badkamer, zit er ook een wc. Ik ben zo bang dat ik sta te douchen en dat er dan ooit in mijn leven een slang daarboven komt. Dan doe ik de deksel van de wc doe ik dicht. Daar leg ik dan een soort mandje op, want daar zitten zeg maar van die zeepspulletjes in. Dan heb ik het idee dat ik dan veiliger ben als ik douche. Dit is echt bizar, ja.
1: Echt waar?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus wat jij hebt met slangen heb ik wel echt in het kwadraat. Maar het is wel echt, het is echt mijn grootste angst. Als ik zeg maar ook Freek Vonk, jullie twee hebben volgens mij beide kinderen.
1: Ja, ja.
2: Maar ja, dan wordt Freek Vonk vast wel ooit eens een keer aangezet.
1: Bij mij nog niet, gelukkig.
0: Nee, bij mij eerlijk gezegd ook niet. Nee.
2: Oh,
0: nee, nou. De mijne is meer voor computers en zo. Dus
2: daar gaat mijn hele verhaal.
1: Nee,
0: nu al?
1: Ja,
0: maar
1: wat wilde je zeggen?
2: Nou, als je dat aanzet, zeg maar, dan gaat het wel eens over slangen. Nou, als ik dat zie, kan ik gewoon de hele avond niet slapen. Dan kan ik gewoon niet slapen.
0: Dan ben je eigenlijk in het juiste tijdperk geboren. Want Steve Irwin, die leeft niet meer. Dus,
2: Die was nog gekker, hè?
0: Ja, die was nog gekker als...
1: Dat was eigenlijk de originele Freek Vonk. En Freek Vonk die heeft dat voor Nederland, zeg maar.
0: Ja, een beetje lichtelijk overgenomen. Alleen, niet zo extreem als dat Steve Irwin dat was.
1: Nee. Maar is het dan nu zo dat als we bij wijze van spreken zo'n nipslang achter je leggen... dat jij dan hier op de tafel staat?
2: Dan sta ik echt op de tafel. Ja, dan word ik echt gek.
0: Dat slaan we even op.
1: Wat heeft zeg maar dan dat onderzoek verder uitgewezen? In de zin van, wat hebben ze dan verder... kun je er iets tegen doen? Of kun je... Wat hebben ze gedaan verder? Wat is de...
2: Nou, dan wordt er zeg maar gekeken van wat is er ooit in je leven gebeurd? Van waarom ben je zo bang voor een slang? Alleen er is niks in mijn leven met een slang gebeurd. Het is gewoon echt een soort fobie die ik mezelf heb aangepraat.
1: Is het misschien iets wat je in je vorige leven hebt meegemaakt dan?
2: Je zou het bijna gaan denken, ja. Ja, maar het is helaas dat niet. Maar ja, ik weet ook niet precies. Maar
0: het is maar één ding dat helpt ertegen.
2: Nou?
0: Dat noemen ze volgens mij confronteringstherapie. Ja.
2: Maar ik geloof daar niet in. Want ik denk echt
1: nee,
2: dat ik geloof dan echt dat er een situatie gebeurt. Dat wil niemand zien.
1: Maar heb jij dat dan ook niet, Ries? Dat jij dan zo'n confrontatietherapie...
0: Ja, bij mij is het alleen maar erger geworden daarna. Dus,
1: Oké. Nou,
0: dat beest ontstaat
2: het. Dus juist.
1: Wat dat betreft zitten we lekker 1 juni. Oftewel de maand dat de zomer gaat beginnen. En dus dat we eigenlijk vol in al die gezichten van de dieren gaan kijken. Niet alleen maar de spinnenwebben waar we tegenaan lopen. Maar inderdaad ook gewoon dieren gewoon voorbij zien lopen. En wat het ook is dat we ook regelmatig gewoon vliegjes aan het happen zijn... en spinnen aan het happen zijn en torretjes aan het happen. Ik had afgelopen weekend, toen wilde ik... Nee, dat is trouwens daarvoor. Donderdag, want vrijdag was ik er natuurlijk niet vanwege mijn kies. Ja, ik had het niet voor het kiezen, maar uiteindelijk zorgde het er toch wel voor... dat ik zoiets had van, nou, ik moet even wat eten, dus we hebben shawarma gegeten. Nou, prima.
0: Oh, ja.
1: En ik wil zo'n broodje wil ik happen en ineens hoor... Ik denk, wat gebeurt daar, weet je wel?
2: Ja.
1: Ja, bleek het dus een lieve heersbeestje op mijn broodje te zijn geland.
2: Oh.
1: En voordat ik het wilde happen, voordat ik erachter kwam...

0: zeg maar dat er een lieveheersbeestje zat, was hij op de grond gevallen, gelukkig. Want anders had ik gewoon een extra proteïne er binnen gehad.
1: Ja, ik wil zeggen, extra eiwitten.
0: Maar vies. Heel vies, inderdaad. Ja. Maar dat is wel iets wat dus in de zomer vaker voorkomt. Dat je gewoon per ongeluk een vliegje of wat dan ook even naar binnen slikt.
1: Ja, nee, dat kan gebeuren.
0: Of midden in de nacht als je aan het slapen bent. En met je een beetje open mond aan het slapen.
1: Ja, en spinnen binnen.
0: Ja, precies, ja.
2: Ik vind het ook heel opportunistisch van Wesley om te horen. Ik heb mijn verstandskies getrokken. Het eerste wat je eet zijn de meeste mensen yoghurt, vla. Ja,
0: en iedereen vindt het broodjes warm. Het was ervoor.
1: Kip door een rietje, weet je wel, zoiets.
2: Ja.
0: Het was ervoor, hoor. Het was niet op het moment dat ik het aan het happen was. Maar het was echt de donderdag. Dus op vrijdag heb ik mijn kies laten trekken. En op donderdag heb ik dat gegeten.
1: Oh, nog even. Noem eens dat ook weer het laatste maal of zo.
2: Hij mocht even thuis kiezen wat hij nou als allerlaatste mocht eten.
0: Ja, mevrouw had gekozen, dus in zoverre had ik er niks mee van doen.
2: Ah, dat is jammer.
0: Had ik geen keuze. Maar,
2: ben jij de kok thuis?
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Kan je koken?
0: Nee, ook niet.
2: Oh,
1: hij had zelfs water aanbranden. Dus,
0: Mevrouw die zegt van ja, nee, maar je hebt het nog nooit gedaan. Dus je kan het prima, alleen je wilt gewoon niet. Ik zeg naar beide, ik kan het niet en ik wil het niet. Dus, ja. Ik bedoel, voor beide is wat te zeggen in zover. Maar ik ben niet van het koken, nee.
2: Heb je wel een gerecht wat je zeg maar wel gewoon goed kan?
0: Ja, de barbecue.
2: Oh, maar dat vind ik ook. Dat ben jij de.
0: Ja, ik ben wel de man van de barbecue.
2: Oh, maar dat vind ik ook op een bepaalde manier koken. Want dat is toch wel. Ik vind barbecue dus niet te doen. Dat is echt.
0: Oké, even een klein rondje over barbecue. Want ik ben natuurlijk dan. Van de barbecue. Dus ik hou er wel van. Ik vind het ook leuk om daar wat langer aan te zitten en zo. En ook om goed vlees erop te leggen en dat een beetje goed te bereiden en dat soort zaken. De vraag is: moet er een zwart randje aan het vlees zitten, ja of de nee?
1: Ik vind van niet.
0: Jij vindt van niet? Oké.
2: Okay. Ik vind een beetje van wel. Je wil toch die barbecue vibe een beetje krijgen.
1: Nee,
2: dat je denkt,
1: wow,
2: lekker.
0: Ik
1: vind
0: sowieso,
1: het zonde van het vlees.
0: Ik heb sowieso, goed af en toe hoort dat er een beetje dichtbranden.
1: Precies.
0: Ja, het moet niet helemaal zwart zijn. Ik bedoel, dat is niet te eten. Dat is ook niet goed voor de gezondheid. Een klein zwart randje.
2: Maar even dat ik weet, en ook de luisteraar weet, hoeveel weet Wesley hiervan? Ben je zeg maar de green egg ook? Of ben je van de echt, of weet je wat waar je mee bezig bent?
0: Ik heb wel een eitje, ja.
2: Dus maar dan praten we over een serieuze barbecue.
1: Ja, kijk.
2: We praten nou over iemand die serieus barbecue. Ja. Oké, dus moet er een zwart randje op?
0: Ik vind wel dat er een zwart randje op moet.
2: Oké, sperp, zwart randje?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat
0: gaat ook heel snel. Vaak omdat je dan de sperp in een bepaalde saus hebt gelegd, weet je wel, een beetje gemarineerd. Ja, dan zit daar heel gauw door die marinade zit er al een zwart randje aan. Ik bedoel, je moet dat altijd eerst een beetje dichtbranden en daarna langzaam op temperatuur laten komen.
2: Dat noemen ze karamaliseren, toch?
1: Nee, dat is wat anders.
2: Oh.
0: Nee, dat is, ja.
2: Dit is
0: suikerpinda's.
1: Ik wil net zeggen, dat suiker verbrand is.
2: Dit is ik die niet weet hoe je moet barbecuen. Kom op.
0: Nou, weet je wat, we moeten gewoon binnenkort dan even een...
1: Flamberen.
0: Nee, ik doe dat deed dat vroeger, en dat doe ik dit jaar trouwens opnieuw, doe ik een, van mijn oude collega's. Van het bedrijf waar ik werkte. Elke zomer doe ik dan een barbecue organiseren.
2: Zo dan.
0: En iemand anders doet dan het kerstdiner. Dat gaat dit jaar dus weer plaatsvinden. Dus er komt weer een barbecue met die oud-collega's. Sorry, buren. Misschien moeten we even 10 uur ochtendshow barbecue doen.
1: Ik ben van de week, van het weekend ben ik bezig geweest in de achtertuin bij ons. En ik had het er met mijn vrouw over. En het is misschien wel leuk om gewoon bij mij thuis gewoon een jaar later een housewarming party, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Maar ook gelijk een beetje gewoon ochtendshow vibe. Weet je, gewoon de mensen van de ochtendshow uitnodigen. Bijvoorbeeld Pim, Thijs. Gewoon iedereen die wat mee...
2: Live barbecue in de uitzending.
1: Ja, dat hoeft ook weer niet. Nee, want daar worden mijn buren niet vrolijk van.
2: Dat is toch wel geweldig. Goeie radio, hoor.
0: Ja, zo 's ochtends vroeg vind ik het ook wel een ding, hoor. Ik bedoel,
2: maar sperris moet het toch heel lang garen, toch?
0: Nee, natuurlijk. Ja, maar dat doe je ergens pas rond een uurtje of 11. Want anders dan ben je om 3 uur al klaar bij barbecue. Dat heb je ook gezien.
2: Oh, oké. Ja, dat weet ik veel. Ja, maar ik vind het wel grappig dat jij echt... Jij zegt net, ik kan niet koken. Ik vind dus valt barbecue onder koken, mannen?
0: Nee, is bakken.
1: Ja, braden meer.
0: Bakken, braden en branden.
1: Ja.
2: Ah, oké. Dus het valt voor jullie dan weer... Oké, ik vind het
0: net als je wimpers, die brand je er ook vanaf.
1: Ja, je bent wel een kok, zou je zeggen dan.
2: Ja, ik vind dat je een goede kok kan ook barbecue, toch?
1: Ja.
0: Deze chef-kok die zorgt er ook voor dat tot 10 uur de ochtendshow weer wordt bereid. Samen met Pim en Richard. En Richard heeft ook een weerbericht bereid.
1: Ja.
0: Nou ja, voorbereid dan in ieder geval. Want vanochtend, dan valt het op dat de zon nog steeds schijnt. Ondanks dat er heel veel regen voorspeld is deze week. Periode met zon, die zullen ook te zien zijn. Het blijft vrijwel overal droog. Er staat weinig wind en langs de noordkust is de wind westelijk en zwak tot matig. Vanmiddag is er wisselend bewolkt en kan er met name in het oosten van het land een enkele lichte bui voorkomen. Nou, laat het daar maar vallen en laat het hier maar droog blijven. Want dat blijft het dan. De maximumtemperatuur die varieert van 21 graden in het noorden tot plaatselijk 25 graden in het midden en zuiden van het land. Nou, laten we in het midden van het land liggen. Oftewel.
3: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Ja, en daarna dan valt het wel weer een beetje tegen. Ja. Hè, als we de komende dagen bekijken. Maar goed, aankomend weekend dan wordt het weer wat warmer. En dan blijft het regenen, geloof ik.
1: Morgen is als code geel, hè, mensen? Nederland, behalve Zeeland.
0: Ja, we gaan er weer aan met z'n allen. Ja, is het weer zover?
1: Het wordt weer drama met onweer en hagel en zo.
0: Nou goed. De ochtendshow. Eerst nog even voor deze maandag 1 juni. Wees welkom en een goede morgen. Muziek onderweg voor je van Babysitter Circus. Ook de Rolling Stones hoor je zo. Gimme Shelter. Nou, gimme jouw goeiemorgen. Goeiemorgen.

0: Ja. Nou ja, everything's gonna be alright, baby. Dus ja. Rustig aan, hoor. Nou, dat. Jordem hier op Studio van Karen Brazem. In de ochtendshow daarvoor ook Gimme Shelter van de Rolling Stones.
1: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: Hij hoort het. We zijn eruit, hoor.
1: Veel te vroeg om op te staan.
0: Veel te laat inmiddels al. 7:30. Goedemorgen. Toch

0: De nieuwsservice, een klein nieuwsrondje voor deze maandag 1 juni 2026. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ja, de hitte heeft gisteren voor ernstige problemen gezorgd tijdens de marathons van Utrecht, Amersfoort en Groningen. Meerdere hardlopers die werden onwel. Volgens de veiligheidsregio Utrecht moest zowel in Utrecht als in Amersfoort een deelnemer worden gereanimeerd. In Utrecht werd ook een traumahelikopter ingezet. Over de toestand van de slachtoffers is voor de rest niks bekendgemaakt. In Groningen raakten 7 lopers in de problemen. Omdat de beschikbare ambulances niet voldoende waren, werden extra ambulances uit Drenthe en Overijssel opgeroepen. 2 deelnemers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, met deze manier kan je wel weer zien dat intensief sporten, vooral tijdens extreme warmte, nog steeds wel voor gevaar kan zorgen natuurlijk.
0: Ja, het is, ieder jaar is er weer eigenlijk heel veel gedoe rondom die marathons en ook het warme weer. Dat je eigenlijk weet van tevoren, oké, het warme weer komt eraan. Je moet daar maatregelen voor nemen. Nou, dat doen ze dan ook. Ja. Alleen, ja, toch nog steeds niet op de juiste manier. Je zou bijna moeten zeggen van, oké, bij temperaturen van 25 graden en warmer, dan zou je zo'n marathon moeten afgelasten, want het is gewoon niet te doen anders.
1: Ja, maar gisteren was het geloof ik iets van 24 graden of zo, maar dat zonnetje, dat brandde gigantisch gewoon. Dan denk je van, nou, het is maar 24 graden, maar als je dan in de volle zon staat, zeker als je dan aan het sporten bent.
0: Moet je kijken gewoon naar de gevoelstemperatuur. Want die is altijd hoger dan de daadwerkelijke temperatuur. En dan zeker op het moment dat je je inspant.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Nou, dat wat dat betreft. Maar het is wel... je zou bijna zeggen van... je moet daar landelijk eigenlijk een soort van... stelling innemen van we moeten daar iets tegen doen.
1: Maar die is er volgens mij ook. Alleen ja, soms sommige mensen die raken gewoon eenmaal sneller oververhit dan andere mensen.
0: Ja, maar toch. Het risico is wat dat betreft groot. Ja. Maar goed. Ander nieuws dan nog. Pim?
2: Ik heb slecht nieuws voor menig man die verliefd is op Dua Lipa.
0: Ja. Ja.
2: Zangeres Dua Lipa.
1: Alle huilen hoor. Ja, echt wel.
2: Nou, menig man klinkt nu momenteel zo. Want zangeres Dua Lipa is afgelopen zondag getrouwd met acteur Callum Turner in de Old Marylebone Town Hall in Londen. Ze liepen lachend en breed lachend liep het koppel van een prachtige trap af. En ze had een prachtige jurk aan.
1: Dat snap ik wel van Callum. Dat hij breed lachend naar beneden liep.
2: Ja, dat snap ik ook van Callum.
0: Zou ik ook weer hebben gedaan, ja.
2: Alleen voor menig man is het slecht nieuws.
1: Ja.
2: Een van de meest gewilde vrouwen van de wereld is momenteel getrouwd.
0: Ja. Er zijn nog altijd van die mensen die zeggen, oh joh, alles kan kapot. Ja, dat is een uitspraak, weet je wel. Maar hartstikke leuk toch waar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, goed, jammer dat we niet waren uitgenodigd. Ik bedoel,
1: dat vond ik echt zo. Ja, vriendin van de show en ons dan niet uitnodigen. Ja, dat is gelijk afgelopen.
2: We draaien er vaak genoeg, maar geen briefje gekregen, geen kaartje, niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee, we zijn in zoverre toch nog buren van haar zus, want die woont ergens in Leiden. Ja. Althans, was het nou haar zus of nicht of zo?
1: Nicht, volgens mij, toch?
0: In ieder geval familielid, die woont in Leiden, dus regelmatig is ze daar ook nog wel eens te vinden. Maar goed, nu waren ze allemaal te vinden in Londen vanwege die bruiloft. Ja, het was wel een kleine ceremonie, zeg maar, in de zin van besloten. Het was geen grote bruiloft à la Wesley Snijder, Jolante Kabau van Kalsbergen. Want zo groot hoeft het ook weer niet gevierd te worden. Maar het is hartstikke leuk voor haar. En nu wordt er wel gezegd, binnenkort dan is er wel wat te horen. Namelijk...
1: Dat zou best zo maar kunnen gebeuren natuurlijk.
0: Maar goed, ze heeft ook gewoon een muziekcarrière. Dus het kan ook gewoon even duren voordat dat gebeurt. Aan de andere kant denk ik ook, als het eenmaal gebeurt, dan gebeurt het. Ik bedoel, er zijn genoeg zangeressen die ook gewoon zwanger zijn en gewoon door blijven optreden. Zeggen dat haar dansjes dan wel wat moeilijker worden, denk ik.
1: En die Callum die wordt er ook niet jonger op, dus...
0: Wordt hij nou de nieuwe James Bond of niet? Het nog steeds een beetje...
1: Geen idee.
2: Ja, ik hoorde laatst een gerucht dat Tom Holland het ging worden.
0: Oh, toch Tom Holland.
2: Dat lijkt heel concreet te zijn.
1: Oké.
0: Okay. Tom Holland, hij is toch van Spider-Man?
2: Hij gaat nu zijn laatste Spider-Man film sowieso doen. Want hij heeft er al 5 gedaan. En dat is überhaupt bizar. En Spider-Man is natuurlijk gewoon een tiener. Deze gozer is ondertussen bijna 30.
0: Ja.
2: Ja, wauw. Mooi. Alleen, jij gaat ook dieper van praten, joh.
0: Wauw.
2: Nee, maar Tom Holland lijkt wel echt heel concreet de nieuwe James Bond te gaan worden. Okay. Want hij is al meerdere malen nu in Londen gespot met een van de producers.
1: Ik ben toch wel benieuwd. En in 2025 was er namelijk nog helemaal geen sprake van. Tenminste, was die geruchtenmolen ook al opgestart. Maar toen zei hij ook van, het gaat niet gebeuren.
0: Er zijn zoveel geruchten geweest wat dat betreft. Dus, maar goed, we gaan het zien. In ieder geval, die Turner samen met Dua Lipa. Heet ze dan nu tegenwoordig Dua Turner?
2: Dat zie ik niet staan, maar het is zomaar wel... Ik denk misschien Dua Lipa Turner.
0: Dat zou kunnen,
2: Maar is Lipa haar achternaam of is dat niet gewoon een artiestennaam?
0: Nee, Lipa is haar... Dat is haar achternaam, want haar zus Rina, die heet ook Lipa.
2: Goh, dat is wel echt een perfecte artiestennaam dan.
0: Tot slot nog even opmerkelijk vakantieverhaal. Komt uit Zwitserland namelijk. Daar keek de douane vreemd op toen een vrouw naar haar vakantie terugkeerde met maar liefst 55 stuks bagage.
2: Gewoon? Hoe kan dat dan?
0: Nou ja, waarschijnlijk kon ze niet in één koffer kwijt. Wat precies in al die koffers zat, daar is niks over bekendgemaakt. Maar het zorgt in ieder geval flink voor wat verbazing en flinke controles. Want ja, ze moesten al die koffers af. Om te kijken wat er allemaal precies in zat. Ja,
1: maar dan sta je lang te wachten.
2: 55 koffers bagage. Mop,
0: 55 stuks.
2: Dat is wel heel
1: apart.
2: Ging
1: ze verhuizen of zo?
2: Ja, maar dan gebruik je toch zo'n container?
1: Ja, sommige mensen doen dat niet. Ja, weet niet.
0: Het hoeven ook geen 55 koffers te zijn. Hè. Het kan ook gewoon van die kleine tasjes zijn. En ja, dat wordt ook gewoon geteld als één stuk.
1: Maar dan denk je op een gegeven moment bij jezelf, na 95 euro, van, nou, het wordt nou wel een beetje veel. 10, dat is nou echt wel veel. En dan zie je op 20, nou, moet ik nou niet een keer stoppen? Nee, ik ga nog even door tot 50.
2: Als er bij Transavia vliegt, heeft ze echt ook de hoofdprijs moeten betalen. Want ieder kofferstuk wat je erbij neemt, is niet te betalen.
0: Ja, volgens mij is het per kilo is het 80 euro extra.
1: Ja, voor mij valt het bij Transavia nog wel mee, maar KLM bijvoorbeeld niet. En laten we maar niet hebben over het prijsvechters dan. Zoals een, hoe heet die oranje ook alweer?
2: EasyJet.
1: Oranje boven? Ja.
0: Het is wel zo dat, zeg maar, en inderdaad per vliegtuigmaatschappij verschilt. En ook per periode. Ja. Want in een drukke periode liggen de bedragen hoger. Waardoor het zelfs kan oplopen tot 200 euro. En misschien zowel meer per kilo extra.
1: Ja.
2: Dan is dit echt zo?
0: Geboekt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het is echt belachelijk.
2: Wauw.
1: Schandalig. Ja, echt.
0: Goed. Dat wat betreft het opmerkelijke verhaal van nu. En ook het nieuwsrondje. Zometeen hebben we natuurlijk nog meer nieuws voor je. En ook zometeen in de ochtendshow gaan we weer doen hoor. Waar of niet waar? Thijs van der Dussen gaat weer drie stellingen aan ons vertellen. En wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Wil je meespelen? Dat kan via de app studio11.nl. /WhatsApp is het adres. En zet dan in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Dus weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 7:30.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261, 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat steeds meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij 2 steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
0: Wat er aan de hand is in de regio, krijgen we Richard Arreman te horen. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een succesvolle zaterdag voor meerdere regioclubs in de nacompetitie. ARC, Koudekerk, BSC 68, Hazewoudse Boys en Bernardus die bereikten de finale. Toch was niet elke club succesvol. Alphense Boys en Zwammerdam, die werden uitgeschakeld.
0: Die werden uitgeschakeld, ja, dat is jammer inderdaad.
1: Zo dadelijk worden we waarschijnlijk wel meer daarover bij Rick.
0: Ja, inderdaad, want 7:15 gaan we weer bellen met Rick Zinnige over die wedstrijden. Maar dat weten we in ieder geval, die twee zijn uitgeschakeld.
1: Die twee zijn uitgeschakeld en ARC die speelt komende woensdag en zaterdag tegen Nieuwehoorn voor promotie naar de vierde divisie.
0: Ja, wat uiteindelijk eindigde in een hele bizarre pot, maar daar straks meer over.
1: Nee, maar dat was die vorige. Nee, we gaan nu tegen Nieuwehoorn.
0: Nee, ja, dat weet ik, maar ik bedoel afgelopen zaterdag bizarre pot voor ARC.
1: Ja, klopt. De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft 3 nieuwe raadsleden verwelkomd. André Dieu van Nieuw Elan, Aya Covington van Pro en Pim van Dam van D66 nemen de vrijgekomen zetels over van de nieuwe wethouders. Ook heeft Gerard van As aangekondigd zijn raadzetel op een later moment op te geven. Achter de Rooms-Katholieke

0: Petruskerk in Roelof Arensveen is afgelopen zondag een nieuw gedenkpark officieel geopend. Het park bij de begraafplaats kreeg onder meer een aanlegsteiger, waardoor het ook via het water bereikbaar is. Bij de opening waren onder andere bisschop van de Hende en burgemeester Astrid Heijsteen-Bolt aanwezig. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 4 files op dit moment, waaronder op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar loopt het vast. Tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp staat op dit moment 20 kilometer. Je vertraging is daar meer dan 17 minuten.
0: Oh.
1: Ja. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer vertraging, meer dan 12 minuten. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 4 kilometer, 7 minuten vertraging. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Ook op onthoud tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 3 kilometer, je hebt daar 9 minuten tijdsverlies. Hoe is het op het spoor, Pim?
2: Er is momenteel 1 storing op het spoor tussen Utrecht en Schiphol. Dit duurt tot ongeveer 8:15. Heeft te maken met beperking van materieel.
1: Succes als je met de trein moet, zou je zeggen.
2: Precies.
1: Ja. Wacht even hoor.
0: Nee.
1: Ja, nee, ik heb weer dat...
0: Het is weer zover.
1: Ja, het is weer...
0: Het is weer anti-knoppentijd.
2: Het is en blijft maandag, jongens. Rustig aan. Ja. Het is en blijft maandag. Zo'n echte typische...
0: Helaas is het vaak op woensdag ook maandag. En op vrijdag ook.
2: En op vrijdag en op donderdag en op dinsdag. Zo gaat het nou eenmaal.
1: We kunnen de hele ochtend nu met dit muziekje gaan doen, maar dat vind ik ook zo wat. Even... Hij wil echt niet.
0: Hij wil echt niet?
1: Hij wil echt niet.
2: Jeetje.
1: Ja, daar
2: hey.
1: Is
2: hij.
1: Nou, we eindelijk door. En met de ochtendshow. 8:13 is het. Goedemorgen, de ochtendshow. Studio VK Gebrazem. Zometeen.

0: het gebeurt niet vaak. Maar zelfs Richard Harreman is gewoon aan het meedijnen op een Nederlandstalig liedje. Dat is toch...
1: Ja, we hadden het buiten huis en hadden Pim en ik erover. Want Pim had zoiets van, is het nou vrouwtje? Nee, het is niet vrouwtje. Dus Bente kwamen eigenlijk tegelijkertijd tot dezelfde conclusie. Maar ik moet zeggen, ik vind dat wel allemaal heel dicht bij elkaar liggen. Steen, of S10 en vrouwtje en deze stem. Ik vind het wel een beetje...
0: Ja, ze zitten wel in diezelfde hoek inderdaad. Al is Bente wel wat meer van... nog iets meer pop, zeg maar. Mm-hmm. S10 en Bente, vrouwtje, zijn wat meer...

0: meer van de, een beetje de dichters first, zeg maar. Maar het feit dat ik Bente nu wel een beetje op de tour vind gaan van Bluff.
1: Ja.
0: Is ook niet heel gek naar samenwerking met Bluff natuurlijk. Maar ik vind het wel lekker.
1: Ja, zeker.
0: 3-2-1, zo heet het plaatje dan ook. En Jordi hier in de ochtendje. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. Hoorde je, als het goed is, ook bij de nieuwe Deuntjes Radio. Straks in de ochtendshow, dan hoor je ook een ander deuntje. Dat is namelijk het deuntje van de week. Want ze hebben vrijdag weer een deuntje van de week uitgekozen. En welke dat is, dat hoor je straks. Nou, zeg, wat je nu hoort is, 3-2-1. Dat moet je even sturen naar studio11.nl/WhatsApp. Voor waar of niet waar. We gaan hem weer spelen. Thijs van der Dus heeft 3 stellingen voor ons voorbereid. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je ook doen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet dan in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Zijn jullie er klaar voor hier in de studio? Want ook Pim en Richard doen weer mee vandaag.
2: Helemaal er klaar voor, ja, Wesley.
0: Kom erop. Dat is mooi. Kom erop, Thijs, want hij heeft de stellingen. Goedemorgen, Thijs.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan plekken op aarde waar kompassen tijdelijk de verkeerde kant op wijzen. Waar of niet waar?
0: Zijn er plekken op aarde waar de kompassen tijdelijk de verkeerde kant op wijzen? Is dat waar of niet waar? Pim, wat denk jij?
2: 100% de Bermuda-driehoek.
0: De Bermuda-driehoek, zegt hij?
2: 100%.
0: Oké, dan. Okay. Richard Harreman, ben je het eens met de Bermuda-driehoek?
4: Waarom niet? Laten we gek doen. Ik ga er een keertje mee.
0: Dan doe ik ook maar gek. Dan doe ik ook mee. Ja.
2: Lekker spannend vandaag weer, jongens.
0: Ja, ik zou heel gek doen om er eigenlijk tegenin te gaan. Maar laat ik gek doen en gewoon meegaan een keertje. Dat gebeurt niet vaak namelijk. Dus wij zeggen alle 3 waar op de eerste stelling. Wat zeg jij? Zet hem achter nummertje 1, het eerste cijfertje. En dan waar of niet waar, dat is de vraag. Stelling nummer 2 dan.
3: Stelling nummer 2. Sommige dieren kunnen ze niet waar.
0: Dus op het moment dat de zon niet schijnt, dan kunnen dieren het wel zien, maar de mens niet?
4: Nou, dat is zoiets zei je niet, volgens mij.
0: Nee, ja. Wat, nou, moet hij hem nog een keertje halen?
4: Ja,
0: nou.
4: Maakje.
3: Stelling nummer 2. Sommige dieren kunnen zonlicht zien dat voor mensen volledig onzichtbaar is. Waar of niet waar.
0: Lijkt me heel onwaarschijnlijk, moet ik zeggen, hoor. Maar goed, toch, Pim, wat denk
2: ik? Ik ga voor de niet waar.
0: Je gaat voor
2: die
0: waar.
2: Ik hoor Richard tegenover mij zeggen dat het waar is. En ik wil een keertje winnen.
0: Ja, dan moet je met hem meegaan.
1: Wil een keertje winnen. Hoor dat nou.
0: Ja, nou.
1: Hij heeft ook gewonnen.
0: Nee, ja, maar toch. Hij wil opnieuw gewoon. Ja, hij wil die maand juni wil die toch goed beginnen. Ja, althans, dat vul ik voor je in, Pim. Maar...
2: Ja, je hebt helemaal goed, Wesley.
0: Ja, dat is waar dus. Ja, precies. Jij zegt dus waar, Ries?
1: Ja, blijkbaar.
0: Wat zeg jij?
1: Ik zeg waar.
0: Je zegt waar, oké. Okay. Ja. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Ik twijfel. Ik ga met Pim mee. Ik zeg gewoon niet waar.
1: Oké, staat genoteerd.
0: Oké, stelling nummer 3 dan.
3: Stelling nummer 3. In een donkere ruimte kun je na lange tijd alsnog kleuren zien zonder lichtbron. Waar of niet waar?
0: Oké, dus... Even nog een keertje. Ik was er even niet bij mijn hoofd bij.
3: Stelling nummer 3. In een donkere ruimte kun je na lange tijd alsnog kleuren zien zonder lichtbron. Waar of niet waar?
0: Oké. Pim, wat denk jij?
2: Ik ga voor niet waar.
0: Jij gaat voor niet waar. Ries, wat denk jij?
4: Ik ga erin mee.
0: Jij gaat erin mee? Ja. Nou, dan ga ik er ook maar in mee. Zeg ik ook niet waar. Dat zijn onze antwoorden op de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, Thijs, wil je eens nog 1 keertje herhalen, alsjeblieft?
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan plekken op aarde waar kompassen tijdelijk de verkeerde kant op wijzen. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
3: Stelling nummer 2. Sommige dieren kunnen zonlicht zien dat voor mensen volledig onzichtbaar is. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar?
3: En stelling nummer 3. In een donkere ruimte kun je na lange tijd alsnog kleuren zien zonder lichtbron. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ook daar de vraag. Dat zijn ook de antwoorden die je kunt geven op de 3 stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. Zet hem in je bericht. 1, 2 en 3 daarachter. Waar of niet waar? Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag, winnaar. Voor deze eerste van juni 2026.

0: Ja, vergeet de plaat deze toch wel. You Need Me, I Don't Need You van Ed Sheeran in de ochtendshow van Studio Alf en Kaag en Brazem. Waar je nog iets van ons te goed krijgt. En dat zijn natuurlijk de antwoorden op waar of niet waar. Thijs van der Dussen, een vriend van de show, die heeft weer 3 stellingen voor ons voorbereid. Je hebt ze zojuist gehoord in de ochtendshow, maar we gaan ze nog 1 keertje herhalen. En dan ook direct de antwoorden even geven, want we zijn wel benieuwd wie we uit kunnen roepen tot dag winnaar vandaag voor deze maandag 1 juni 2026. Ries.
1: Ja.
0: En Pim. Ja, Pim die is ondertussen even wat aan het voorbereiden. Want zometeen dan... nou ja, goed, daar meer over. Eerst nog even de stellingen dus van waar of niet waar. Dit is stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan rupsen die zichzelf kunnen vermommen als vogelpoep.
3: Dat is iets heel anders.
0: Ja, dit is heel wat anders. Wacht even hoor. Nee, dit is... Oh, dat is al de stelling van morgen. Nou goed, maakt niet uit.
3: Oh.
0: Dit was stelling nummer 1.
2: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Er bestaan plekken op aarde waar kompassen tijdelijk de verkeerde kant op wijzen.
0: Ja, die is herkenbaar.
2: Waar of niet waar.
0: Ja, waar of niet waar. Dat was stelling nummer 1 inderdaad. Ja, Pim, wat had jij geantwoord? Weet je dat nog?
1: Ik weet dat nog. Ik heb geantwoord. Dat was...
3: Anders heb ik hem hier hoor.
1: Waar.
0: Je had waar geantwoord. Ries, wat heb jij geantwoord?
3: Ja, ik ook had. Ik had ook waar gezegd.
0: En wat zei ik? Ik zei ook waar, hè?
3: Ja.
0: Ja. Is het waar of niet waar, Thijs?
2: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden en beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, door lokale magnetische afwijkingen kan een kompas verstoord raken en dus heel de andere kant op draaien.
0: Oké. De Bermuda-driehoek, zoals Pim zei. Ja. Heeft dat daarmee te maken?
3: Geen idee eigenlijk.
1: Geen idee, maar nee, ik ook niet. Het is een idee wat ik heb.
0: Het is in ieder geval waar. Dat

0: Nummer 2 is ook waar. Ja, sommige bijen zien namelijk ultraviolet licht en die zijn voor mensen niet te zien.
1: Ja, dit zou ik moeten weten.
2: Oei, oei, oei, oei.
1: Ja, gaan we hier volledig de mist in? Dat betekent wel, ja, we kunnen in de laatste stelling niet meer per se een winnaar uitroepen. Want ja, daar hebben we allemaal hetzelfde op geantwoord. Maar ja, is het waar of niet waar? Hij klonk in ieder geval als volgt, de stelling. En ik pak nu de goeie.
0: Stelling nummer 3. In een donkere ruimte kun je na lange tijd alsnog kleuren zien zonder lichtbron. Waar of niet waar?
1: Ja, probeer het maar eens uit op het moment dat je je kamer volledig hebt verduisterd.
2: Ja,
1: dan zie je of helemaal niks meer of je ziet toch kleuren. Wat hebben we geantwoord op die laatste stelling, Ries?
2: Je hebt net gezegd, we hebben allemaal niet waar gezegd.
1: Klopt dat, Pim?
3: Klopt zeker.
1: Ja, en als ik het aan mezelf zou vragen, dan zou het ook kloppen. Maar klopt het ook daadwerkelijk met het juiste antwoord? Nou ja, Thijs, kom maar door.
0: En stelling nummer 3 is helaas niet waar.
2: Hey.
0: En je ogen kunnen zich aanpassen aan donker, maar zonder licht ontstaan geen echte kleuren. En kan je dus niks zien en wordt alles opgemaakt in je brein.
1: Ja, tot zover. Ja. Dat waren de antwoorden op de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Dat betekent ook dat als we de balans opmaken, dat Richard Harreman heeft gewonnen.
2: Terecht, terecht.
3: Eenzijdig applaus.
1: Ja, voor Richard Harreman. Want als we alle 3 hadden gewonnen, hadden we een 3-zijdig applaus gehad.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja. En we hebben ook een winnaar uitgeroepen wat betreft de dag. Winnaar van de ingezonde antwoorden in de app studio11.nl/WhatsApp. Want daar kon jij je antwoorden in terecht. Of mee terecht, mee in. Je kon daar terecht met je antwoorden.
2: Juist.
1: En dat heeft Vera ook gedaan. En Vera die heeft geantwoord met als volgt. Waar.
2: Oh.
1: En dat klopt toch? Dat is waar toch?
2: Waar en...
3: Nee, dat kan niet, want het laatste was niet waar.
2: Nee, klopt.
3: Dus die Vera heeft 2 punten goed.
1: Oh, dat is, sorry Vera.
2: Dat is waar, niet waar.
1: Ja, dat is waar. Dat het niet waar is, inderdaad. Ja, nee, dan heeft Vera toch niet gewonnen. Wie wel heeft gewonnen en dan...
3: Vera zit nu helemaal blij in de auto. Ja, dat is mooi om te zien.
1: Ja, weet je wat, Vera? Jij bent gewoon de dagwinnaar. Ja, ik bedoel, zo is het ook. Nou ja, applaus voor haar dan. Ja,
2: je kan zo'n uitspraak niet meer terugnemen. Hè? Dat is niet zo.
1: En we zijn de moeilijkste niet in.
3: Anders creëren we files op de weg. Heel die NL staat vast. Ja.
1: Hoorvorken voor de deur, dat soort zaken. Het
2: wordt toch een keertje tijd dat we misschien wat tegenover moeten zetten. Gewoon de ochtendshow thermomok of zo.
1: Ja, dat is prima. Maar dan moet jij de portemonnee trekken. Want,
3: ochtendshow ochtendmok. Dat vind ik wel een heel leuk idee.
1: Zeg, zometeen in die ochtendshow waar we het dan over hebben. Dan gaan we even bellen met Rick Zinnige. Hij is sportverslaggever bij Studio AlvK Gebrazem. Je hoorde het net al bij Richard in het nieuws. Afgelopen zaterdag is er weer gevoetbald in de na-competitie. En er zijn 2 teams uitgeschakeld. Ja. Welke teams dat zijn, dat hoor je zo meteen. En ook wat je hoort is hoe de rest van de wedstrijd allemaal zijn verlopen. Want daar zijn we ook wel heel benieuwd naar. En zo meteen, Pim die gaat ons verlaten. Niet omdat hij het niet naar zijn zin heeft en omdat hij het allemaal niet leuk vindt hier. Maar hij gaat zo meteen even op bezoek bij een basisschool waar iets bijzonders staat te gebeuren. Wat daar staat te gebeuren en waarvoor die daar is, dat hoor je zo meteen in de ochtendshow.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
8: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
9: Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: De Ochtendshow.
1: Hele goedemorgen, 8:05. De Ochtendshow voor maandag 1 juni. Studio van Kagebrazem. En het nieuws van de NOS.
15: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling... in

0: een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dankjewel. Het nieuws uit de regio dan krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Langs het Zwarte Pad in Boskoop is begin mei een broedende gans mishandeld door jongeren. Volgens de dierenpolitie werd het dier tijdens het broeden lastig gevallen en met stokken geslagen, waarna het nest verloren ging. De politie roept getuigen op om zich te melden en waarschuwt dat het verstoren van nesten en vogels strafbaar is. Het Openbaar Ministerie heeft zelf straffen geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Alphen aan den Rijn in 2022... Tegen een 36-jarige Hagenaar werd 44 maanden cel geëist, terwijl een 33-jarige verdachte uit Rijswijk 66 maanden tegen zich hoorde eisen. Bij de overval werd een gehandicapte man en zijn vriendin vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Volgens het OM gaat het om een brute overval op een kwetsbaar slachtoffer. Over twee weken begint de feestweek in Leimuiden. Een week lang zijn er activiteiten, spellen en kermisattracties in het dorp. Opvallend is dat dweilen tussen de plassen dit jaar ontbreekt. Volgens de organisatie wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een terugkeer in 2027. De feestweek start op 12 juni met het havenfeest. En tot zover dit hakkelende nieuwsbericht.
3: Is wel, wel bijzonder hè, dat het dweilen tussen de plassen ontbreekt. Ja. Inderdaad. Maar,
4: ja, dat is heel apart inderdaad. Nou. Dat is ook wel een missing.
3: Moeten we even achteraan gaan wat het nieuws betreft. Maar wat dit nieuws betreft, dankjewel Ries. Yes. Ja. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment 13 meldingen, 71 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste. En die duren allemaal 10 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp staat op dit moment 13 kilometer. De vertraging duurt meer dan een kwartier. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Hoflied heeft een ongeluk plaatsgevonden. De linker rijstrook is dicht. Er wordt geadviseerd om de linker parallelrijbaan te gebruiken. De vertragingstijd is onbekend, oftewel ja, tijdsverlies. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam, daar 4 kilometer, komt ook door datzelfde ongeluk. Ook daar is de tijd onbekend. Verder nog, tot slot, de N11 leidt richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Daar staat 3 kilometer en daar is de tijdsverlies 11 minuten. Ja, Ries, hoe is het op het spoor?
4: Ja, ik zit te kijken en ik zie eigenlijk niks meer staan in onze regio.
3: Oké, dus alles is opgelost?
4: Als het goed is wel.
3: Nou, dat is mooi. Opgelost, zouden we zeggen. En dat betekent dat we door kunnen met het tweede gedeelte van de ochtendshow.
5: De ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
6: Slaap met af. Koffie zet apparaat aan. Welkom bij een nieuwe dag. Dit is de ochtendshow.

0: Het ging niet helemaal goed afgelopen weekend bij Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Want op het moment dat hij dit nummer ging zingen, toen hoorde je precies...
1: Niks.
0: Niks. En daarna was er toch een audiotechnicus aan het opletten. En die deed de schuif van Harry Styles ineens open, ja.
1: Oh jee, je zat te verwachten na al die concerten dat hij dat wel zou moeten weten inmiddels. Maar...
0: Ja, dat zou je zeggen, ja. Maar
1: is dat de laatste al in geweest inmiddels? Of?
0: Ik heb geen idee, joh. Volgens mij staat hij 100.000 jaar daar in de Johan Cruijff Arena. Dus in zoverre... Nou ja, goed. Hij heeft gered. Harry Styles, Dance No More. Een van zijn nieuwste singles die je hoorde hier in de ochtendshow. Daarvoor ook Duffy en Mercy. Ja, jij hebt het ook gered, want het is inmiddels 18 over 8. De ochtendshow op Studio Alf en Karen Brazem. Laten we heel gauw gaan naar Rick Zinnige. Want als het goed is, is hij daar. Nee, nog niet.
1: Geprobeerd.
0: Moment hoor.
1: Maar gefaald. Nou.
0: Dus even kijken of dat we hem kunnen bellen. Want we willen natuurlijk even op de hoogte worden gebracht van hetgeen wat er afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Oftewel zaterdag op de lokale sportvelden. De voetbalvelden, want daar werd na competitie voetbal gespeeld. Als het goed is, is hij wakker. Rick, ben je wakker?
2: Nou, je drukt hem op te horen, dus ik hoorde niet wat je zei.
0: Oh, sorry. Ja, dat kan gebeuren inderdaad. Volgens mij deed ik een verkeerd knopje aanzetten. Dat gebeurt nog wel eens. Ja, het is tenslotte maandag, dus zover. Maar...

0: Ja, Rick Zinnige, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afgelopen zaterdag is er weer gevoetbald op de lokale amateur voetbalvelden. Want na competitievoetbal, daar spelen ze voor zowel promotie als degradatie. Voor niet iedereen even goed afgelopen. Ja, een finale tussen Alves Boys en AC, die gaan we niet krijgen. Dat is één ding wat zeker is.
1: Dat is inderdaad heel zeker. Dat komt omdat Alves Boys heeft verloren met 4-1 van Nieuwenhoren. Pardon, midweeks werd het eerste duel met 1-1 gelijk gespeeld. Nou, dan weet je al een klein beetje dat het uit moeilijk gaat worden. En dat bleek ook, want Nieuwenhoren kwam op voorsprong. Mike Bavelaar maakte 1-1, maar daarna liep de vierde divisionist uit naar een 4-1 overwinning.
0: Ja, dat is balen.
1: Ja, dat is zeker balen voor Alves Boys. Maar het is wat het is. Zij blijven in de eerste klasse en zijn klaar voor dit seizoen. AC die kan nog even door. Het zijn vonden midweeks al met 3-1 van Halsteren. En in een uitwedstrijd werd het uiteindelijk 4-4. Wat opvallend was dus dat het bij rust 4-0 voor stond, AC. Maar het leek het wel te geloven met de totaal 7-1 voorsprong. Dat betekent dat Halsteren nog even terugkwam.
0: Ja, je begint er eigenlijk heel snel overheen te praten. AC kan nog even door. Maar ja, het was wel spannend nog even dan die 4-4. Ik bedoel, als je met 4-0 voor staat, dan gaat er iets in die tweede helft niet helemaal lekker.
1: Nou ja, kijk, Halsteren maakte in de 85e minuut 4-4. Dat had het nog twee goals moeten maken. Dus dat was wel heel veel van het goede geweest, denk ik.
0: Dat zeker. Hadden ze ook zeker niet verdiend. Ook niet met ten opzichte van die eerste wedstrijd natuurlijk, waarin AC met 3-1 won. Dat betekent dat AC dus doorgaand aanstaande woensdag opnieuw moet gaan spelen voor de nacompetitie. En daarmee dus een ticket voor de vierde divisie, als ik het goed zeg.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Er is nog meer gevoetbald, want niet alleen Alves Boys en AC natuurlijk, maar er zijn nog meer wedstrijden gespeeld. Wat is er nog meer gespeeld dan, Rick?
1: Koudekerk heeft gespeeld tegen SJZ. Om in de derde klasse te blijven. Dat is goed, ja. 4-3 werd er gewonnen. Na 20 minuten kreeg Stan van Veen rood. Met als gevolg dat Koudekerk drie kwart wedstrijd plus verlenging met 10 man moest spelen. Maar de ploeg bleef knokken en knokte zich meerdere keren ook terug. Zo werd het in de 80e minuut 2-2. En wist het dus uiteindelijk na verlenging te winnen.
0: Dat is mooi voor Koudekerk, ja, waar het balletje niet altijd aan de goede kant is gevallen. Dit seizoen voor Koudekerk blijkt dat nu toch wel zo te zijn. Ja, ik vind het toch wel knap teruggewerkt door Koudekerk dit seizoen.
1: Zeker weten, ja. Zeker.
0: Dat betekent dat ook zij door zijn. Moeten ze nog een tweede wedstrijd of gaat dit over één wedstrijd dan?
1: Nee, zij moeten er ook nog heen. Zij spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Vredenburg en Zwammerdam. Die is natuurlijk uiteraard al gespeeld. Na verlenging verloor Zwammerdam met 1-0 van Vredenburg. 5 minuten voor het einde van de verlenging spatte de promotiedroom van Zwammerdam daarmee uiteen. En dat betekent dat zij in de vierde klasse blijven.
0: Ja, ik lees een werelddoelpunt. Wat voor doelpunt was dat dan? Weet je dat?
1: Nee, ik was er niet bij.
0: Nee, je was er niet bij. Nee, je hebt het ook niet gehoord, denk ik. Maar of een afstandsschot of een heerlijke lopje. Of noem het maar op. Je kan het zelf wel bedenken. En anders kan je het in ieder geval terugzien via de website studiohalf.nl. Want daar is de samenvatting namelijk te zien van die wedstrijd. En dan zie je ook wat voor werelddoelpunt er is gescoord. Er is nog meer gescoord. En dan in de promotiedegradatiewedstrijd voor de derde, vierde klasse. BJC 68, KDO, die is ook gespeeld. En wat werd de uitslag, Rick?
1: 4-1. En dat betekent dat BSC dus de eerste hoorde heeft genomen om in de derde klasse te blijven. Overtuigende 7 tegen KDO dus. Met de goals van Guido de Pijnder, Enzam Sekinkaya, Roel van der Valk en Micha Krullenaars. En dat betekent dus dat BSC volgende week ervoor moet gaan zorgen dat zij in de derde klasse blijven.
0: Ja, dat, met een 4-1 voorsprong zou je zeggen dat het is gespeeld. Maar er kan van alles gebeuren. Je zag bij de wedstrijd van AC afgelopen weekend. Waar er ook veel is gebeurd en ook nog steeds van alles kan gebeuren, is de wedstrijd Blauw-Zwart-Bernardus. Ja, Bernardus speelde natuurlijk best wel lang mee, hè, in die, wat is het, vierde klasse waar ze speelden?
1: Vijfde
0: klasse. Ze hopen natuurlijk naar die vierde klasse te gaan. Ja, AVV Alphen is kampioen geworden. Kan Bernardus ook een ticket weten te scoren voor die vierde klasse? Is de vraag. Het werd in ieder geval
1: 3-3.
0: Ja.
1: Dit soort wedstrijden stellen soms wel teleur. Of ze stellen teleur, of ze zijn super spectaculair. Dat zie je ook een beetje aan de verschillen tussen Vredenburg, Zwammerdam en bijvoorbeeld AC, maar ook Bernardus dus. Het is eigenlijk wel een stuntje, want Bernardus heeft dus vierde klasse blauw-zwart doen degraderen. door in Wassenaar te winnen naar penalties. En het eindigde dus 3-3 na verlenging. En strafschoppen dan Bernardus het beste, waardoor ze naar de finale gaan voor promotie naar de vierde klasse.
0: Oké, dus die wedstrijd is wel over één wedstrijd gespeeld?
1: Ja, klopt. Die van ARC en Alphense Boys zijn over twee wedstrijden gespeeld. En de rest is over één wedstrijd gespeeld.
0: Oké, dus BSC die speelt dus één wedstrijd en Zwammerdam één wedstrijd en Koudekerk ook. Ja, en dat betekent dat in ieder geval Koudekerk door is naar de volgende ronde. Zwammerdam dus niet, BSC wel en Bernardus dus ook. Dus wat dat betreft hebben we best een goed weekend achter de rug. Wat betreft het regiovoetbal, Rick?
1: Nou, en we kunnen nog een heel leuk weekend gaan krijgen, want de beslissingen gaan natuurlijk vallen. ARC speelt tegen Nieuwenhoren woensdag en zaterdag. BSC neemt het dan, even kijken hoor. Probeer hem gelijk even op te zoeken.
0: Tegenstander van BSC 68 aankomende zaterdag.
1: Geen programma bekend. Dus ik geen programma later, bekend.
0: Oké.
1: Even kijken, wie hadden we nou nog meer zijden?
0: Bernardus?
1: Koudekerk speelt tegen Vredenburg en Bernardus. Dit is live radio, hè, mensen?
0: Denk ja, je nee, zo is het, ja.
1: Ja, dat kan allemaal. Als je de tijd gaat volpraten, komt het vanzelf.
0: Dat is goud tien uur, ja.
1: Lekkerkerk,
0: oké. Nou, lekker man. Ik hoop in ieder geval dat het lekker wordt voor Bernardus en dat zij dus weten te winnen van Lekkerkerk. Maar dan gaan we allemaal in de gaten houden. Ja, woensdag dus ARC. En dan komende zaterdag opnieuw Sportlokaal tussen 2 en 6 met dan de overige wedstrijden.
1: Juist.
0: Zo is het. Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden. Riek, dankjewel voor nu. En nou ja, volgende week maandag dan horen wat de ploegen uit de regio allemaal hebben gedaan.
1: Gezellig.
0: Nou, gezellig. Laten we dat afspreken. Tot volgende week dan.
1: Tot volgende week.
0: Yo. Zometeen gaan we voor het eerst even schakelen met Pim. Want hij is...

0: Rudy Mantle, John Newman en Feel the Love. In de ochtendshow, studio van Kage Brazen, waar je naar luistert. Ja, ik zit een beetje te dubben, want we gaan richting het nieuws van 8:30. Maar het is inmiddels 8:30 en dat is toch het moment dat er iets staat te gebeuren. Daarvoor is Pim Nissers op pad gegaan. En ja, laten we gauw maar schakelen naar Pim, want Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Goedemorgen. Ja, jij zat net hier in de studio. Je bent inmiddels op pad, lekker het fietsje gepakt naar eigenlijk toch wel iets, bijna onze buren. Want basisschool De Bonaventius, daar ben jij. En daar staat iets bijzonders te gebeuren deze ochtend.
1: Zeker, hier staat zeker iets bijzonders te gebeuren. We zijn hier bij de opening van de nieuwe bibliotheek.
0: Een nieuwe bibliotheek in de school. De school is al langere tijd oud. Maar dat betekent dat ze de bibliotheek hebben vernieuwd? Of hoe zit dat dan precies?
1: Ja, ze hebben de bibliotheek vernieuwd met allemaal nieuwe boeken. En het is één groot spektakel. Ik sta hier ook met het koninklijk echtpaar.
0: Een koninklijk echtpaar? Oh, zijn Maxima en Willem-Alexander daar?
1: Ja, het is een soort van Maxima en Willem-Alexander. Het zijn wel allebei vrouwen, dat is wel heel grappig. Maar ja, dat hoort er wel eens wat bij, hè. Dat is het idee een beetje.
0: De tijd van tegenwoordig, inderdaad. Maar bij wie sta je dan?
1: Ik ga ze even introduceren. Goedemorgen, koning Maxima en koning Willem-Alexander. Hebben jullie er een beetje zin in vandaag?
2: We hebben er zeker heel erg veel zin in. We vinden het heel belangrijk vandaag. Ja, we zijn heel blij dat we er zijn.
1: En u, Maxima?
3: Ja, het is echt een hele bijzondere dag, hè, Alexander. Het is echt een hele bijzondere dag. We zijn hier nog nooit eerder geweest, dus we vinden het echt heel, heel erg leuk. En we zijn heel erg welkom om hier te zijn. Ja.
1: Ja, zoals je al hoort, Wesley, het koninklijk echtpaar heeft er zin in. Denken jullie dat de kinderen een beetje zenuwachtig zijn om jullie te mogen zien?
2: Ja, weet je wel, het is zenuwachtig, zijn we allemaal. Hè. Kijk, Max en ik zijn ook elke dag weer, als we ergens komen, zijn we heel zenuwachtig, maar... Ja, ik denk dat wij toch net iets zenuwachtiger zijn dan die kinderen. Want die zijn natuurlijk, ja, die hoeven ook even niks te leren. Dus dat is ook heel fijn, ja, ja.
1: En allemaal kinderen zijn verkleed gekomen naar school als hun favoriete personage van een kinderboek. Wat was uw favoriete personage, Maxima, toen u kind was van uw favoriete kinderboek?
3: Nou, van mijn favoriete kinderboek is eigenlijk een boek dat meer van nu is. Dat is van Mot Metaalvissen. Het gaat over een meisje die eigenlijk vlinder heet. Omdat de moeder er als een vlindertje, als een meisje uit wil laten zien. Maar ze voelt zich helemaal niet zoals een meisje. Ze voelt zich gewoon lekker, gewoon lekker. En daarom noemt ze zichzelf juist Mot. En gaat altijd in het zwart gekleed. En die vindt een onderzeeboot. En dat vind ik was zo een spannend boek om te lezen. Was echt helemaal leuk, was het, hè? Alex, je hebt hem ook gelezen, toch?
2: Zeker, ja. Ja, nou, het is niet mijn favoriete boek, want dat is waarschijnlijk de volgende vraag die u wilt stellen.
1: Zeker, dat is mijn volgende vraag. Wat is uw favoriete kinderboek, Willem-Alexander?
2: Ja, het is zo, kijk, ik ben natuurlijk heel veel voorgelezen, ook door mijn oma ben ik heel veel voorgelezen. Maar zelf persoonlijk vond ik De Neehoorn, vond ik persoonlijk het mooiste boek eigenlijk. Als, ja, u zal wel denken, ja, zo'n man die al een beetje op leeftijd is, maar toch.
3: Dat je bent ook graag soms nu dan een beetje nee zeggen, ja,
2: precies,
3: Alexander.
2: Ja, ik moet heel veel ja zeggen. Dus ja, De Neehoorn, dat is eigenlijk wel een van mijn favoriete prentenboeken. Ja.
1: Oké, Wesley, nou zoals je hoort, het is een en al plezier hier, een en al spanning. En we gaan zo meteen om 8:50 weer live inschakelen bij jou. Want dan begint eigenlijk de echte opening.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, Pim, toch, ja, ik heb daar natuurlijk niet heel veel over gelezen of wat dan ook. Maar er gaat een opening gebeuren dus van de nieuwe schoolbibliotheek. Wat hebben deze twee mensen daar mee van doen en hoe gaat dat dan gebeuren? Heb je daar al een beetje zicht op?
1: Zeker. Het koninklijk echtpaar die gaat uiteindelijk een beetje rond de klassen lopen. En die gaan eigenlijk iedere keer een lintje openmaken voor iedere jaargroep om de nieuwe bieb te openen.
0: Oké, dus we krijgen meerdere openingen deze ochtend te horen van jou dan in dat opzicht. Want ja, zien kunnen we niet, horen zeker wel. Zometeen komen we bij je terug, want dan gaan we de eerste opening meemaken. Welke opening gaan we dan te horen krijgen?
1: De allereerste opening is de opening van de kinderbieb. Dat is voor de kleuters.
0: Oh ja.
1: En dat is om 8:50.
0: 8:50. Tot slot, je vroeg het net aan Willem-Alexandra en prinses Maxima, of koning Maxima in dat opzicht. Tegenwoordig koning natuurlijk. Wat is jouw favoriete kinderboek?
1: Mijn favoriet kinderboek? Mijn favoriet kinderboek is altijd geweest Joris en de Draak. Dat vind ik een groot spektakel.
0: Oh ja.
1: Het gaat over een muisje en een hele grote draak. En dan ging hij altijd een kopje suiker halen bij de buurman. Maar dat was een hele grote draak. Alleen, hij was als muis, was Joris nooit bang om het kopje suiker te mogen vragen. Dus dat had ook wel eigenlijk een diepere betekenis.
0: Ja, dat is ook wel een bijzonder boek inderdaad. Leuk om te lezen, mocht je op dit moment zitten te denken... nou, ik moet nog wat voor mijn kind halen qua boek bij de bibliotheek... of nieuw, ja, dan kun je Joris en de Draak halen. Ik vond het wel grappig hoor, de Neehoorn, die hebben wij thuis ook liggen... en daar zit onder andere ook een personage Kus me kont hond bij. Wat dat betreft, Pim, ik zou hem zeker zo meteen even lenen bij die bibliotheek... als hij geopend is.
1: Ik ga hem zo meteen misschien wel even meenemen naar de studio...
0: Lijkt me een goed idee. Dan kunnen we het hier even lezen met z'n allen. Eerst nog even die opening, want voor die tijd mag je natuurlijk nog helemaal niks lenen daar. Maar dan komen we zo meteen bij je terug, Pim. En dan gaan we eens even horen hoe die opening daar plaatsvindt.
1: Gaan we zeker doen, Wesley.
0: Tot zometeen. Pim Nisters, daarbij de Bonifatius. De school hier in het centrum van Alphen aan de Rijn... waar er zometeen dus drie delen van de bibliotheek... Eigenlijk gewoon een hele nieuwe bibliotheek, maar drie delen, drie lagen, wordt geopend. Door, ja, koning Willem-Alexandra en prinses Maxima. Ja, het is toch bijzonder, hè? Dat twee dames die dan... maar het is een beetje imagineren deze ochtend. Want volgens mij moeten de kinderen ook verkleed deze ochtend.
4: Ah.
0: Dus als wie zou jij verkleed gaan, Ries? Wat is jouw favoriete personage wat betreft kinderboeken?
4: Van kinderboeken? Och... Dat is wel... Oh,
0: ja, Pim had het over Joris en de Draak.
4: Volgens mij het laatste kinderboek wat ik ooit gelezen heb... dat was volgens mij Kruistocht in Spijkerbroek.
0: Ja, dus jij zou als Jezus gaan?
4: Nee.
0: Oh, dat
4: nee,
0: niet?
4: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, ik vind die Kus me kont hond, ik vind toch een bijzonder personage. Dus
4: ik vind
0: dan
4: het wel een leuke naam ook.
0: De Neehoorn, de Kus me kont hond en de... Nou ja, je had er nog een aantal personages tussen zitten. Ik moet het boekje vanavond weer even lezen. Of als Pim hem meeneemt, dan kunnen we hem alsnog... Ja.

0: even doornemen. Ja. Maar goed, zometeen komen we bij Pim terug en dan gaan we het eens even horen van hem hoe dat allemaal eraan toe gaat. Laten we gauw gaan naar het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De dag-nachtapotheek in het Alrijnen ziekenhuis in Alphen aan de Rijn is vanaf vandaag gesloten. Spoedmedicatie buiten kantooruren is voortaan alleen nog verkrijgbaar in Leiden-dorp. Volgens betrokken zorgverleners is het personeelstekort de belangrijkste reden voor de sluiting. Voor patiënten die niet kunnen reizen blijft thuisbezorging van spoedmedicatie mogelijk. Actiegroepen en oude organisaties blijven zich verzetten tegen het besluit. De nieuwe coalitie van Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 wil dat Alphen aan de Rijn groeit naar 140.000 inwoners in 2040. In het coalitieakkoord ligt de nadruk op woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Ook komen er plannen voor meer sociale huur, betere infrastructuur en de terugkeer van de Alphapas. Yvonne Peters is namens Nieuw Elan geïnstalleerd als wethouder van Alphen aan de Rijn. De voormalig wethouder van Kaag en Braassem zegt haar ervaring mee te nemen naar de gemeente met speciale aandacht voor woningbouw. Peters volgt Gerard van As op en noemt het een eer om zijn werk voor te zetten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment 13 meldingen in totaal, 73 minuten tijdsverlies in totaal. Laten we beginnen met de files die 10 minuten of langer duren. En dat zijn ook eigenlijk de enige die ik ga vermelden, want anders hebben we een heel lijstje van echt 13 meldingen. Die twee die 10 minuten of langer duren is de A4 onder andere Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofaar en Sveen en knooppunt Hofvliet staat op dit moment 10 kilometer. Je vertraging is daar 11 minuten. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, daar staat 2 kilometer. En daar is dan het tijdsverlies 10 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, door technisch onderzoek rijden er minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. En de treinen zouden weer normaal moeten gaan rijden rond 9:15.
0: Oké, succes als je met de trein moet. Zometeen in de ochtendshow schakelen we dus met Pim Nisters bij de Bonovatieschool in Alphen aan de Rijn voor de opening van de nieuwe schoolbibliotheek. En ook Queen komt eraan.

0: Het is geen Tozenaai hoor, dit. Heeft ook niks te maken met The Indian bijvoorbeeld. Het lijkt het ook een beetje op, maar het is Sky Newman. Ja, een artiest die ik nog nooit eerder heb gehoord. Althans, niet in mijn geheugen. Maar wel echt lekkere muziek maakt. Een beetje à la Amy Winehouse, daar doet me ook aan denken.
1: Ja, maar ik zei al, Tones and I vind het ook wel een beetje
0: afgeweken. Dus, A Man of the House hoorde hier in de ochtendshow. Daarvoor ook Queen en Breakthrough. Zometeen dan breekt Pim Nissers weer even in. Want zometeen dan gaat de schoolbibliotheek worden geopend in de Bonifatiusschool. Of op de Bonifatiusschool in Alphen aan de Rijn. Daar is hij live bij aanwezig. Eerst doen we nog even een ronde. De voor of de na, we gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. Dat doen we door een fragment te draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die plaat. En we willen ook nog weten, ja, we willen heel veel van je weten, of dat hij voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. En vandaag spelen we met het jaar 2011. Richard Arreman doet ook mee. Ik hoop jij ook. Je antwoord kun je insturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Titel en artiest dus, voor of na het jaar 2011. Ben je er klaar voor?
1: Kom erop.
0: Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Ja.
1: Ik was, ik denk dat heel veel mensen eventjes in het begin eventjes... Ik zat ook echt te wachten dat die break zou komen. En toen wist ik eigenlijk alweer genoeg.
0: Ja, toen wist je genoeg. Ja. Jij in ieder geval wel. Ik hoop jij ook. Titel en artiest voor of na het jaar 2011. Dat willen van je weten. Studio11.nl/WhatsApp om je antwoord door te geven. En nog één keer het fragment voor vandaag.

0: mijn maag.
1: Ja. Ja, zeker op het begin dan zou je helemaal op het verkeerde been kunnen worden gebracht. Ja. Maar ja, uiteindelijk dan is hij wel herkenbaar. Maar ja, wie is de titel? Wie is de artiest? Wat is de titel? En is hij voor of na het jaar 2011 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Stuur je antwoord in. studio11.nl/WhatsApp. Titel en artiest voor of na het jaar 2011 dus. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar voor deze maandag 1 juni 2026 in de voor of de na. Nogmaals, titel en artiest voor of na het jaar 2011. studio11.nl/WhatsApp. Zeg, we gaan even gauw naar Pim Nisters. Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Ja, jij bent op dit moment in de Bonifatiusschool in Alphen aan de Rijn. Dat is de school in het centrum, want zij krijgen daar een volledige nieuwe bibliotheek. Althans, dat is in ieder geval de verwachting. Dat staat op de planning vandaag om geopend te worden. Waar ben jij dan nu precies in die school?
2: Nou, ik sta nu helemaal beneden bij de kleuterspeelzaal. Maar ik heb hier voor mij drie beveiligers. Drie jonge mannen. Oh. Ik ga heel kort vragen. Hoe heet jij?
3: Ik ben agent X.
4: Agent O.
5: Agent Z.
2: Hoorde je dat goed, Wesley? Ik sta hier met de beveiligers van het Koninklijk Echtpaar. Want zometeen staan er allemaal jonge kleuters van 4 tot 6 jaar oud. Die staan helemaal klaar om het Koninklijk Echtpaar te ontvangen. Ja. Mannen, is de situatie een beetje onder controle?
3: Alles gaat uitstekend.
4: Zeker weten.
6: We hebben alles onder controle.

0: Ja, zoals je hoort, Wesley, ze hebben het helemaal onder controle. Er staan nu allemaal kleuters in spanning te wachten. En het koninklijk echtpaar komt er ieder moment aan om welkom geheten te worden. Dan gaan de kleuters hun eerste nieuwe bibliotheek met 2000 nieuwe boeken krijgen.
1: 2000 boeken over...
0: 2000 boeken over boeken, en wel. Ja.
2: 2000 boeken, dat is veel, hè?
0: Het is een spektakel. Dat zijn er echt heel veel. Dat zijn echt heel veel nieuwe boeken. Ook kinderboeken. Nou ja, we hebben het er net over gehad. Ja, dat wij een paar favoriete kinderboeken ook hebben.
2: Ja.
0: Misschien is het een leuke vraag aan jullie twee nog eventjes, terwijl wij wachten. Wat is jouw favoriete kinderboek eigenlijk, Wesley?
2: Mijn favoriete kinderboek? Nou ja, goed, er werd net al geroepen door koning Willem-Alexia en Alexandra en koning Maxima. De Neehoorn. Ja, ik vind het echt wel een leuk boek, hoor, met de kusmekonthond. Ik blijf mijn favoriete personage, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, dat begrijp ik op zich ook wel. En jij, Richard?
3: Ik zei net al, het laatste kinderboek wat ik echt gewoon gelezen heb, dat was Kruistocht in Spijkerbroek van Tonke Dracht. En dat was toch wel, mijn meest favoriete boek.
0: Nee, dat hoor ik ook eigenlijk wel. Ik ga even kijken tussendoor of ik al stiekem kan kijken.
2: Gaat het goed met die beveiligers? Is er niemand tegen de deur aangelopen?
3: Tonke Dracht, maar het is Thea Beckman.
2: Oh ja.
0: Maar... Er is nog niemand tegen de deur aangelopen.
2: Gelukkig.
0: Ik weet niet of je mij nog hoort, maar ik zag zachter praten. Ik zie hier allemaal kinderen in allemaal verkleed kleding. Ik zie Spider-Man, ik zie een voetbalspeler, ik zie een brandweer, ik zie de Hulk, ik zie een tandenvee. Want ze mogen allemaal in hun favoriete personage van een kinderboek komen. En ieder moment komt het koninklijk echtpaar.
2: Ja, want wie is er nu aan het praten dan, Pim?
0: Dat is juf Nadine. En daar komt nu het koninklijk echtpaar binnen.
4: Willem Alexander en koningin Maxima, zijn jullie misschien al in het gebouw? Nou, dat moet nog harder geklapt worden, hoor. Oh, wow. En kijk eens, allemaal beveiligers. Niet één gouden boek, maar wel 5 gouden boeken.
5: Nou, ik ga snel de microfoon aan hun geven, hoor.
6: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat fijn, hè, Alexander, dat we hier mogen zijn. Hartstikke fijn, hartstikke fijn.
7: Wat, er zijn toch niet gewone kinderen hier? Wat zien ze er allemaal bijzonder uit?
0: Nou, Wesley, zoals je hoort, hier gaan de festiviteiten nog even door. Het koninklijk echtpaar heet nu alle kinderen welkom. En ze gaan zometeen de bibliotheek echt openen. Ik spreek jou zometeen weer.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Want hoe laat gaat die opening dan precies plaatsvinden?
0: Ik verwacht over een kleine 5 minuutjes.
2: Oké, nou dan gaan we heel gauw wat muziek draaien. En dan gaan we daarna heel gauw naar het nieuws. En dan komen we daarna bij je terug. Want we willen natuurlijk wel bij die bijzondere plechtigheid aanwezig zijn.
0: Eens gelijks.
2: Nou, dat gaan we dan doen. Pim Nisters bij de Bonifatiusschool, waar die dus aanwezig is. Ja, koning Willem-Alexandra en Alexia de Tweede. De eerste, want ik heb nog nooit zo'n koning gehoord. En ook koning Maxima, daar aanwezig. Ja, fictieve personages dan natuurlijk. Want ja, een beetje imagineren hoort er wel bij kinderboeken. En zij gaan zometeen dan het lintje doorknippen. Ja! Ik ben alleen benieuwd of dat dan ook een fictief lintje is of een echt lintje, Ries. Wat denk jij?
3: Ik denk fictief toch wel.
2: Ja, toch wel fictief lintje, dus geen echte schaar en zo?
3: Nee. Oh. Nou, ja, oh.
2: Ja. Nou goed, we gaan het zo meteen horen van Pim Nisters, die daar aanwezig is. In de ochtendshow. Dus de nieuws van Bibi Rex hier. Set go!

is opnieuw de samenwerking met David Guetta. En dat is ook wel te horen aan de muziek die er wordt geproduceerd. Bibi Rexha. En Sad Girl.

0: eigenlijk geen verdrietige kinderen op dit moment op de Bonavatiusschool in Alphen aan de Rijn. Eigenlijk alleen maar lachende kinderen. Althans, daar ga ik vanuit, Pim.
1: Ja, dat heb je heel goed gezien, Wesley. We gaan bijna beginnen met de opening, want ik zie al dat de schaar erbij is gepakt. Het Koninklijk Echtpaar leest de laatste, toch wel tekeningen van kinderen nog even voor.
0: Oh.
1: En dan gaan we bijna beginnen met het officiële opening. De officiële festiviteiten gaan dan starten vandaag.
0: Ja, we vroegen ons net af, Pim, of dat het een fictief lintje is wat ze moeten gaan doorknippen of een echt lintje.
1: Nee, wat ik hier voor mij zie is eigenlijk echt een groot lint met allemaal tekeningen erop. Toch echt al die echt doorgeknipt moet worden. En ik denk dat er een stuk of, wat zal het zijn, 40, 50 kleuters zie ik hier voor mij. Die allemaal echt in volle spanning aan het wachten zijn. Dus ze hangen aan de lippen van de, toch wel het koninklijk echtpaar.
0: Ja, het is natuurlijk wel spannend dat zij er zijn. Het is natuurlijk ook spannend wat er staat te gebeuren. Denk je dat ze het een beetje doorhebben wat er gaat gebeuren op zometeen?
1: Nou, aan het aantal kinderen wat verkleed nu is, heb ik het idee dat ze het echt wel doorhebben. Want hier links van mij staat weer, staat gewoon een groep beveiligers. Dat is bizar. Ik denk dat de echte Willem-Alexander en Maxima er zelf niet eens zoveel hebben. Allemaal zo'n donkere zonnebril. Allemaal ook echt zo'n donkere zonnebril hebben ze op.
2: Dan denk ik wel dat wij.
1: Ik heb het idee dat ze echt gaan beginnen nu.
2: Echte moment.
0: Ja, ik hoor al het echte moment. Dus laten we gauw luisteren.
3: Er zitten twee gaten in een schaar. Maar ik denk toch dat ik het maar aan Maxima overlaat. Zou jij dat willen doen, hou ik even jou.
4: Zullen wij aan de achterkant gaan staan,
3: ja.
4: Max? Of Alexander? dan hebben wij een zinnetje ingestudeerd. We hebben heel lang op moeten oefenen. Stil dan.
3: Hierbij openen wij de bibliotheek van de Bonifatius. Uit Alphen aan de Rijn.
4: Knip! Ja!
3: Nou is het ook nog zo, we hebben natuurlijk ook niet voor niks even deze hele stoere, sterke beveiligers meegenomen. Het is heel belangrijk, hè, want... Ja, wij zijn ook wel een beetje belangrijk. En zij beschermen ons een beetje. En zij hebben ook nog iets voor jullie meegenomen. Jullie zijn de kleinste van de school. Maar Max en ik hebben het grootste boek voor jullie meegenomen.
1: Nou Wesley, zoals je hoort, het is officieel begonnen. De festiviteiten zijn gestart. Het lintje is doorgeknipt. Ik zou zeggen, ik zie jou later deze ochtend nog eventjes.
0: Ja, ik ben toch nog wel even benieuwd, Pim, voordat we echt naar het nieuws toe gaan. Want het grootste boek is meegenomen door Willem, Alexandra en Maxima. Wat voor grootste boek is dat dan?
1: Daar heb ik nu nog geen zicht op. Het zit helemaal ingepakt in een soort gouden folie.
0: Oh, oké. Okay.

0: En durft u daar ook bij Sam te komen staan? Oh, nog een Julia?
1: Julia vindt het heel spannend. We zoeken een Julia. Er zijn twee Julia's momenteel. Maar we weten niet welke Julia er wordt geroepen.
2: We hebben wel een
1: Julia. Oh, Julia, je hoort bij mij. Dat is ook van Nick en Simon. Maar,
3: Julia!
4: Nou, misschien dat jij dan eventjes het boek kan overhandigen. En dan mogen jullie het boek uitpakken.
3: Ze hebben Julia gevonden, geloof ik.
1: Het boek uitpakken, Wesley.
3: Kijk, nou.
1: Zeker, Julia is zojuist gevonden. Het is echt een groot boek. Ik denk dat het groter is dan ik kan voorstellen eigenlijk.
3: Is het groter dan een kind van 1 meter?
1: Het scheelt weinig.
5: Ik zag gelijk Sam staan.
4: Nu snap ik het waarom jij dat had gezegd over die Sam en Julia. Nou snap ik het. Want het is namelijk een boek. Laat het maar even allemaal zien. Want wat staat daarop, Sam?
5: Sam. Julia.
4: Ja, zeg het nog eens, Sam.
5: Sam en Julia.
4: Ja, het gaat over Sam en Julia. En mag deze nog wel even voorlazen?
1: Goed, nou, die hebben we ook nog even mooi mee kunnen nemen. Sam en Julia mochten het boek Sam en Julia uitpakken. En ja, overhandigen aan alle kleuterklassen.
3: Wauw, dus dat betekent dat er een heel groot Sam en Julia boek daar ook in de bibliotheek zal gaan liggen. Want ja, dat boek is gewoon te lezen. En zelfs een Sam en een Julia hebben dat boek mogen uitpakken. Dat is toch ook bijzonder te noemen. Gaan ze nooit meer vergeten natuurlijk.
1: Dat is een onvergetelijk moment voor ieder kind.
3: En zo is het inderdaad. Zometeen komen we even bij je terug. Want ja, we zijn natuurlijk ook wel benieuwd, Pim, waarom deze bibliotheek vernieuwd is. Waarom een nieuwe bibliotheek geopend moet worden vandaag. Nou, dat gaat dus gebeuren. De eerste opening heeft in ieder geval plaatsgevonden wat betreft de kleuterafdeling. En zometeen hebben we ook nog de middenbouw en de bovenbouw. Maar daar later meer over in de ochtendshow. Dankjewel voor nu, Pim.
1: Zeker, dankjewel.
3: Tim is dus bij de opening van de nieuwe bibliotheek op de Bonifatieschool in Alphen aan de Rijn. Zometeen komen we bij hem terug en krijg je ook het antwoord op de vraag van vandaag. Wie is de artiest? Wat is de titel van die track? En is die voor of na het jaar 2011 uitgebracht? Oftewel de opdracht in de voor of de na. Even een klein resumeetje van de opdracht.

0: Wie is de artiest? Wat is de titel van die track en is die voor of na het jaar 2011 uitgebracht? Stuur antwoord in studiohalve.nl, /WhatsApp. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar voor deze maandag 1 juni 2026.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Goedemorgen, de ochtendshow op Studio Alphen in Kagenbrasem. Het uitgestelde nieuws van 9 uur hoor je nu van de NOS.
8: Door Albegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT.

0: maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt Halt.
1: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor Halt. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar Halt te gaan.
0: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar Halt kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Nieuws vanuit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een succesvolle zaterdag voor meerdere regioclubs in de nacompetitie. ARC, Koudekerk, BSC 68, Hazenswoudse Boys en Bernardes bereikten de finale. Toch was niet elke club succesvol. Alphense Boys en Zwammerdam werden uitgeschakeld. ARC speelt komende woensdag en zaterdag tegen Nieuwehoorn voor promotie naar de vierde divisie. De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn heeft 3 nieuwe raadsleden verwelkomd. André Dieu van Nieuw Elan, Ayla Covington. Dit is net zo'n moeilijke naam als wat hij net net uitsprak. Van Pro en Pim van Dam van D66 nemen de vrijgekomen zetels over van de nieuwe wethouders. Ook heeft Gerard van As aangekondigd zijn raadzetel op een later moment op te geven. Achter de Rooms-Katholieke Petruskerk in Roelevarensveen is afgelopen zondag een nieuw gedenkpark officieel geopend. Het park bij de begraafplaats kreeg onder meer een aanlegsteiger, waardoor het ook via het water bereikbaar is. Bij de opening waren onder andere bisschop van de Hende en burgemeester Astrid Heijstee-Bolt aanwezig. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Yes, Ries, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, op dit moment 4 files nog over. Duurt in totaal 25 minuten. Nou, als je alles bij elkaar optelt, dan kom je daar ook aan. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Aansluiten geblazen tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer staat er. Die vertraging is daar 5 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam. 7 kilometer, 9 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Noorddorp en Zoetermeer. Daar 5 kilometer. Oponthoud duurt 6 minuten. En op de A12 Den Haag richting Utrecht. Nou, daar komen we aan 25. 5 minuten vertraging tussen Bodegraven en Woerden. En dat over 3 kilometer. Hoe is het op het spoor?
4: Ja, genoeg te melden, maar niet in onze regio.
3: Nou, dat is mooi. Rijdt het daardoor en kunnen wij door ook met het laatste gedeelte van de ochtendshow.
5: De ochtendshow. Met Wesley Hoek, Studio Alphen en Studio Kaag en Razenburg.

0: Lekker plaatje dit hoor. Girl. And No Time to Play. Daarvoor het nieuwste van Antoon en de enige. Zou dat een verwijzing zijn naar zijn zogenoemde relatie met prinses Alexia? Je kunt het een beetje imagineren, je kunt een beetje bedenken. En uiteindelijk de eigen waarheid erop loslaten. Of het de echte waarheid is, ja, daar komen we voorlopig niet achter. Hele goede morgen, 18 minuten over 9. De ochtendshow voor de eerste van juni. Maandag is het vandaag. Ja, Studio Alphen Kagen Brazen, waar je naar luistert. Ja, Showbizland vandaag. Natuurlijk het grote nieuws waarin we allemaal wakker worden. Dua Lipa is getrouwd.
1: Ja.
0: Het is, ja, ik ben toch wel benieuwd. Waar zouden ze naartoe gaan, zeg maar, op huwelijksreis? Ben ik benieuwd naar.
1: Ik weet niet, maar heel mijn week is naar de kloten.
0: Ja, oh ja, je bent helemaal verdrietig omdat ze is getrouwd, Ris. Precies. Nee, ja, ze is getrouwd met Caleb Turner. Dat allemaal in kleine kring, want ja, ze wilde er geen groot showbiz huwelijk van maken. Maar ik ben toch benieuwd of dat ze naar de Bahamas gaan of naar Bali. Of waar zou Dua Lipa, zeg maar, op huwelijksreis gaan? Ik ben heel benieuwd.
1: Goeie
0: We gaan
1: vraag.
0: Het allemaal meemaken. Mocht je een suggestie hebben voor Dua, laat even achter. studioalf.nl/WhatsApp. Zometeen krijg je trouwens nog de antwoorden. Nou ja, ja, zeker de antwoorden, want we hebben 3 opdrachten gegeven. In de voor of de na, de muziekkennisquiz die we spelen rond 9:15. Maar dat zometeen, want eerst schakelen we even over naar Pim Nister. Zij is op de Bonifatiusschool in Alphen aan het Rijn. Waar vandaag de nieuwe schoolbibliotheek wordt geopend. Zojuist is de eerste afdeling al geopend. Dat is namelijk die van de jeugd, van de kleuters, van de peuters. En als het goed is, heb jij een aantal kinderen bij je, Pim?
2: Goedemorgen, mannen.
0: Nee, ja, goedemorgen.
2: Ik heb nu nog geen kinderen bij me, want ik ga ze eigenlijk even ophalen uit de klas. Oh. Ik ga de deurklink even open doen. Goedemorgen, groep 8 van de Bonifatius. Kunnen jullie even laten horen? Ik zoek 2 kinderen. Kunnen jullie met me meelopen? Ja, daar gaan we. Ik loop even naar ze toe. Ik heb ze hier al... Kijk, kom maar binnen, mannen. Goedemorgen, mannen. Wat is jullie naam?
3: Marijn.
2: Ik sta hier met Marijn en met?
3: Julian.
2: Marijn en Julian. Nou, we staan hier nu in die nieuwe bibliotheek. Hij moet nog geopend worden. Dus we gaan eigenlijk een soort sneak peek krijgen van hoe het er hier uitziet. Ja, als ik deze ruimte moet beschrijven... zie ik allemaal, ja, ook weer een lintje hangen, slingers hangen. Een hele grote, 2 grote boekenkasten. Zullen wij even meelopen en kijken wat er allemaal in staat, mannen? Ik zie hier de Blockbusters. Maar Marijn, kun jij eens je favoriete boek pakken?
3: Ja.
2: Oké, Marijn heeft een favoriete boek gepakt. En wat is jouw favoriete boek?
3: De Grijze Jager en dan het eerste deel.
2: Het is echt een serieus dik boek. Hoeveel bladzijden zijn dit wel niet?
3: Mm. 284
2: bladzijden. Waar gaat het eigenlijk een beetje over?
3: Het gaat eigenlijk over een jongen en die wil graag een ridder worden. Maar hij kan beter een grijze jager worden. Dat is eigenlijk een soort spion. En het speelt zich af in de middeleeuwen.
2: Dus dit gaat over, ja, zwaarden, pijl en bogen zeker. Ben jij heel erg fan van lezen of zeg je nou eigenlijk liever niet?
3: Ik ben heel erg fan van lezen, want ik doe het als ik heel jong ben.
2: En op welke momenten lees jij?
3: In de klas, maar ook gewoon thuis als ik niet echt iets te doen heb.
2: Dus eigenlijk ben je een lekkere lezer. Leuk om te horen. Hé, hey, Julian, ik loop hier ook door nu met jou even door de boekenkast. Kan jij eens jouw favoriete boek pakken? Hey Julian, ik zie dat jij de waanzinnige boomhut hebt gepakt. Welk deel?
4: Het laatste deel, deel 13.

0: En waarom De Waanzinnige Boomhut? Wat maakt dat zo'n goed boek?
1: Nou, het is heel grappig. Ze beleven elke keer weer een nieuw avontuur. Het blijft altijd spannend. Er zitten veel plaatjes in.
0: Hé, hey, en jij zegt deel 13. Betekent dat jij alle andere delen al hebt gelezen?
1: Yep, dat is zeker waar.
0: Dat is zeker waar. Dat is nogal wat, man. Hé, hey, en wat maakt deze boeken nou zo goed dan? Wat maakt het zo leuke boeken? Heeft het te maken dat er dus veel plaatjes in zitten? Of is het het verhaal?
1: Dat allebei. Ik vind het allebei heel erg vet. Omdat ze heel goed kunnen tekenen. Het lijkt ook een kleintje op mijn tekenstijl. Dus dat vind ik ook heel vet. En het is gewoon een heel groot verhaal. Wat heel spannend is. En je wil er altijd in blijven lezen.
0: Nou Wesley, dat hoor je allemaal alweer. Het is een die nieuwe bibliotheek, die doet het goed hier. Zo populair. Ik kijk nog even rond in de ruimte. Want op die andere boekenkast, die zit helemaal tot een nok gevuld met nieuwe boeken. Het zijn ook allemaal van die lekkere boeken. Als ik er even in ruik ook, dan ruik je die nieuwigheid zo. Oh, lekker man. Dat is echt geweldig. Ik weet niet of jullie dat kennen van tijdschriften, maar dat doet mij altijd goed. Dat doet mij altijd goed. En overal door deze school, iedere locatie heeft zijn eigen boekenkast. Dus groep 8 en groep 6 hebben dus hun eigen boeken. En die hebben allemaal ook overal slingers gehangen. Overal is het een groot feest. En mannen, kijken jullie een beetje uit naar die nieuwe bibliotheek als die geopend wordt?
2: Ja, maar ik heb zelf ook geholpen met de boeken sorteren, dus...
0: Jij hebt zelf geholpen met de boeken sorteren? Oh jeetje, en help mij eens denken. Waar moet ik aan denken als zeg maar boeken sorteren? Heb jij gekozen welke het worden?
2: Winkelwagens, en dan moet je sorteren op welke groep het is en welk thema. In dit boek staat dan een plaatje met zijn toverhoedje. Al die toverhoedjes moeten dan bij elkaar.
0: En wat houdt een toverhoedje in dan?
2: Het thema. Het gaat bijvoorbeeld over toveren dan.
0: Oké, op die manier. En wat voor thema's hebben we eigenlijk allemaal hier liggen?
2: Avontuur, spanning, toveren, spook, school, sport. Eigenlijk heel veel, te veel om te noemen.
0: Nou, zoals jullie horen, er is heel veel voor alle kinderen om uit te kiezen. Ik zou zeggen, even terug naar de studio en dan hebben we zo meteen een interview met de directeur.
3: Ja, ben ik heel benieuwd naar. Ik heb toch nog twee vragen. Eén, de vraag aan de heer die mee heeft geholpen met het inzetten van de boeken. Het vullen van de boekenkasten. Want hoe lang is hij daarmee bezig geweest dan?
0: Hoe lang ben je bezig geweest met het vullen van de boeken?
2: Ik zelf ben een uurtje bezig geweest, maar de juffen hebben van 3:15 tot 5:00 doorgewerkt.
0: Zo. Dat is serieus lang. En je had nog een vraag, zei je, Wesley?
3: Ja, en dat is eigenlijk een vraag aan jou, Pim. Want jij kan dat op het eerste oog meteen zien. Zijn het allemaal nieuwe boeken? Of allemaal van die afgerachte dingen die gewoon uit de bibliotheek komen en toevallig een nieuwe plek krijgen?
0: Nou, ik kan jou vertellen, Wesley. Het zijn allemaal van die prachtige nieuwe boeken. Alles glimt ook nog echt. En wat er ook lekker aan is, dus wat ik al zei, die geur.
3: Die geur, ja.
0: Het is echt vers geperst. Dat is zo'n lekkere geur altijd. Het is echt allemaal vers. Het staat toch allemaal heel mooi ook op kleur. En op ieder deel van de serie staat ook op de juiste volgorde. Dus het is nog heerlijk ook overzichtelijk. Het is eigenlijk top.
3: Het is top. En het is ook top dat de kinderen kunnen gaan lezen. Ja, het is leuk om te horen überhaupt dat je twee mannen hebt gevonden die ook daadwerkelijk lezen. Want ja, je hoort het vaak, hè, jeugd leest niet en zo. Maar het tegendeel is bewezen. Er zijn zeker mensen en kinderen te vinden die daadwerkelijk nog lezen. En daarvan heb je twee voorbeelden gevonden. Dank je wel daarvoor. Zometeen dan gaan we inderdaad even bij jou terugkomen om met de directeur van de basisschool te praten. Van de Bonavatius in Alphen aan de Rijn. Want we zijn natuurlijk wel benieuwd waarom er een nieuwe bibliotheek op die school is geïnstalleerd. Waarom al die nieuwe boeken daar staan. En wat er uiteindelijk ook met die boeken kunnen gebeuren. Want ze hadden net al bij jou, Pim, een kleine boeklezing. Een soort van boekspreekbeurt. Waarom zij dit boek zo geweldig vonden. Maar is dat ook de bedoeling? Of mogen die kinderen dat dan ook mee naar huis nemen? Nou, al die vragen, daar gaan we zo meteen bij je op terugkomen. En die ga je stellen aan de directeur, als het goed is, toch?
0: Zeker.
3: Nou, mooi. Komen we zo bij je terug. Dankjewel van nu, Pim.
0: Helemaal goed.
3: Zometeen dus terug naar de Bonavatius School in Alphen aan de Rijn, naar Pim Nisters, die daar live bij aanwezig is, bij de opening van de nieuwe schoolbibliotheek. We hebben nog één ding te doen, Ries, voordat we naar de muziek gaan, is namelijk toch nog een klein stukje muziek. De muziek van De Voor of De Na. Het is de muziekkennisquiz die we spelen elke dag rond 9:15. Wat doen we dan? Nou, ik draai een fragment van een liedje en aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En of dat hij voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 2011. Dus, titel en artiest voor of na het jaar 2011. Dat kon je insturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Ja, wat was de opdracht dan voor vandaag? Nou, die klonk als volgt. Bekende plaat. Maar is dat ook deze? Of toch een ander?

0: Ja. Ja, ik denk toch die ander.
1: Ja, ik weet wel, de originele zangeres van dit nummer... die was helemaal niet blij dat dit nummer werd uitgebracht. Alleen, er kon niks tegen begonnen worden. Omdat er geen gebruik werd gemaakt van samples. Dat was dus gewoon helemaal compleet opnieuw ingespeeld... door door de artiesten die het nu hebben.
0: Oké, dus ondanks dat ze eigenlijk wel een bekende melodie gebruiken... maar opnieuw hebben ingespeeld, was er niks tegen te beginnen.
1: Precies dat.
0: Oké, nou ja, dat hebben ze goed gedaan.
1: Internationale roem ermee gekregen. Dus,
0: Zo is het inderdaad, ja. Goed, om wie gaat het dan? Dat is natuurlijk de vraag. Wat is de titel van die track en is die voor of na het jaar 2011 uitgebracht? Nou, Richard had een idee.
1: Ja, MC Mike G en DJ Sven met het nummer Holiday Rap. Het is voor 2011, duidelijk.
0: Voor
1: 2011.
0: Dat zeg jij in ieder geval. Is dat ook iets waar de mensen in de app het ermee eens zijn? Nou, overweldigende meerderheid die het er mee eens is, hoor Ries. Heel veel mensen die zeiden, het is Madonna, Holiday Rap. Madonna, Holiday Rap? Nee, Holiday krijg je dan. Maar het is geen Madonna. Nee, daar leek het in het begin wel op, maar was het zeker niet. Want anders heeft Madonna ineens een hele zware stem gekregen.
1: Ja.
0: Nogmaals. Wie is de artiest, Ries?
1: MC Mike G en DJ Sven.
0: En de titel heet...
1: Holiday Rap.
0: En hij komt voor of na het jaar 2011?
1: Ja, voor 2011.
0: Wat Babette ook heeft ingestuurd. Net als Giel, net als Sanne. Svenja doet mee vandaag. En zoveel meer mensen die meedoen met de voor of de na van vandaag. Ben, die heb ik niet voorbij zien komen in de app. Ik denk dat hij weer aan het werk is. Maar goed,
1: dat
0: kan gebeuren natuurlijk. Maar dat betekent wel, de namen die ik net heb genoemd... dat zij bij deze uitgeroepen kunnen worden tot dagwinnaar. Want ze hadden het antwoord goed en daarmee Richard Harreman ook. Inderdaad. Die twee waren we nou op zoek. Dat is de rappers, of het rapduo, hoe je het ook wil noemen. MC Mike G en DJ Sven. Nederlandse talig zijn zij.
1: Ja.
0: Nederlandstalig, maar ook gewoon Nederlanders.
1: Is ook wat te horen ook, hoor.
0: Ja, is ook wat te horen. Een beetje dat Nederlands-Engels inderdaad. In 1986 komt die plaat vandaan. En is gebaseerd inderdaad op Holiday van Madonna. Maar uiteindelijk dus zelf uitgebracht. En grote hit geworden. Nou, bij deze van harte gefeliciteerd. De dagwinnaars zijn bekend in de voor of daarna. Dat wat betreft dit spel. Morgen rond 8:45 spelen we hem uiteraard weer de voor of daarna. Wil je ook dagwinnaar worden? Dat kan. Meld je dan via de app studio11.nl/WhatsApp. Heel even naar Pim. Pim?
2: We gaan beginnen. Ja, Wesley.
0: Ben jij al zover? Of kunnen we nog even een plaatje draaien?
2: Nee, ik zit hier met in een serieuze belangrijke ruimte met de directeur.
0: Oh, jij moet je op het matje.
2: Ja, de mensen van... Nou ja, meestal zat ik hier als... Ik heb hier als kind heel veel gezeten. En dat was vaak niet om de goede reden, hè. Maar nu sta ik er voor het eerst in mijn leven met een goede reden. Dus dat voelt goed.
0: Oké, de directeur van de Bonovatieschool in Alphen aan de Rijn heb je bij je staan. Wie heb je bij je staan? Wat is de naam?
2: Mag ik even kort je naam?
3: Ja. Maar ik heet Koen Hoogboom. Ik ben de directeur van de Bonovatieschool.
2: Hey, en wat was de aanleiding om deze bibliotheek te starten? Waarom moest er zeg maar een nieuwe bibliotheek komen?
3: Nou, dat kwam eigenlijk naar voren omdat we echt iets wilden met het stukje leesplezier. Dus daar zijn we aan gaan werken als school zijnde. Ja.
2: Want hoe zit het met de leesvaardigheid van de Bonovatius? Is dat net zoals eigenlijk in heel Nederland aan het dalen? Of gaat het hier wel heel goed?
3: Als je kijkt naar onze uitstroomcijfers, zijn die gewoon uitstekend. Maar als je naar het hele beeld krijgt van het lezen... dan zie je eigenlijk in alle onderzoeken die internationaal worden uitgevoerd... dat Nederland echt wel aan het teruglopen is. Dus de leesvaardigheid neemt af. En dat is met name het PISA-onderzoek wat dan belangrijk is. En dan zie je dat de 15-jarigen lezen steeds minder makkelijk.
2: En... Ja, ik sta hier ook met twee mensen van Bibliotheek Rijn en Venen. Ga ik jullie kort even voorstellen. Wie zijn jullie?
4: Ik ben Femke Wassing van Bibliotheek Rijn en Venen. Ik ben leesmediaconsulent.
2: En uw naam is?
4: Ik ben Annemieke Tetro en ik werk bij Leesvink. En wij hebben voor de collectie eigenlijk gezorgd... en voor de bibliotheek hier bij de Bonifacius.
2: Oké, dan ga ik de vraag even stellen. Wat kan de reden zijn waarom er kinderen steeds minder goed lezen?
4: Er zijn heel veel verschillende redenen, maar zoiets als hier bij de Bonifaties, dat er nu zo'n rijke leesomgeving gemaakt wordt, dat is wel iets wat helpt om de kinderen wel weer meer aan het lezen te krijgen.
2: En dan ga ik aan de directeur vragen, denkt u dat deze bibliotheek erbij kan helpen dat de leesvaardigheid wel weer vergroot wordt?
3: Ja, als ik zie hoe de collectie er nu uitziet en hoe we het nu ingericht hebben, dan ga ik er echt vanuit dat dit een enorme stimulans is om echt nog meer te gaan lezen.
2: Oké, en eventjes, hoe is deze bibliotheek nu helemaal gefinancierd? Hoe is dit geregeld?
3: Ja, het ministerie van Onderwijs werkt met de subsidiebasisvaardigheden. De afgelopen 3 jaar zijn daar al elke keer subsidies voor uitgegeven. En de bonifaties was dit jaar. En volgend jaar is die aan de beurt om die subsidie te krijgen. Dus wij hebben met het team goed bedacht van naar welke basisvaardigheden willen wij gaan stimuleren. Het gaat dan om rekenen, taal, digitale geletterdheid en burgerschap. En wij hebben gezegd van met het stukje taal willen we echt die leesomgeving gaan veranderen hier op school.
2: Oké, en ik heb het eigenlijk al iedereen al een beetje gevraagd van, hè, wat is het favoriete boek van een kind? Hoe hebben jullie eigenlijk rekening gehouden met welke boeken er eigenlijk hier in moeten komen? Hoe kijken jullie daarnaar?
4: Nou, we hebben met een aantal factoren rekening gehouden. Allereerst met wat wil de school? Met welke methodes werkt de school? Ze gaan met wetenswaardig werken. Nou, wij weten precies welke boeken daarbij horen. Dus we hebben in ieder geval gezorgd dat die boeken aanwezig zijn. Maar de kinderen en de leerkrachten konden ook bij ons wensenlijstjes indienen. En daar hebben we ook naar geluisterd. Dus zowel de kinderen, die krijgen meer leesplezier, als de leerkrachten krijgen de boeken die ze nodig hebben om de methode goed te kunnen lesgeven.
2: En wat zijn nou echt de meest populaire boeken? Een beetje bij bijvoorbeeld een groep 8. Wat is nou echt iets, want in mijn tijd lazen we allemaal Het leven van een loser. Dat was echt geweldig. Ja. Las lekker weg. Ik als dyslect kon daar intens van genieten. Maar wat zijn nu echt de populaire boeken?
4: Ja. Nou, je hebt heel veel echt populaire series, zoals nu van Thomas, Rutger en Paco. Dat is een hele populaire serie. Dogman is natuurlijk super populair. Is niet altijd even geliefd bij de leerkrachten.
2: Want, waarom niet?
4: Omdat het heel veel plaatjes zijn en leerkrachten willen graag werken met boeken met rijke taal. En deze boeken worden niet gezien als boeken waar heel veel rijke taal in zit. Kun je natuurlijk over twisten, want er zitten natuurlijk ook heel veel woordgrapjes in. Je kan er natuurlijk ook, en ook thema's waar je wat mee kan. Maar leerkrachten willen vaak ook boeken met wat meer tekst.
2: En dan ga ik het aan even voor Bibliotheek Rijnevenen vragen. Wordt er nog gewerkt om zeg maar, de collectie over voor een paar jaar uit te breiden? Dus dat er wel weer nieuwe boeken bij komen?
5: Nou ja, in dit geval heeft Bonifaties de subsidie aangevraagd, waardoor we volgend schooljaar officieel van start gaan met samenwerking met de bibliotheek op school. Dat kunnen ze hier in de gemeente Alphen aan de Rijn zelf aanvragen als school. En daarin ga ik zeker, wij, mijn collega's en ik, aan de slag met collectieadviezen geven. Om de bibliotheek te blijven uitbreiden, tips geven. En vooral, onze visie is inderdaad veel boeken met rijke taal aanbieden.
2: En stel, ik heb nou als kind een spreekbeurt of een boekbespreking. Kan ik dan een boek meenemen naar huis?
5: Ja, dat is aan de school. Daar gaan wij niet zoveel over. Kijk, wij geven ook altijd als advies naar de school. Zorg dat de kinderen lid zijn van de bibliotheek. Omdat ze dan ook altijd bij ons de boeken kunnen halen die in school niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld.
2: Oké. En ik heb eigenlijk aan heel veel mensen ondertussen al gevraagd, Wesley, van wat is je favoriete boek? Dan ga ik dan natuurlijk ook aan de directeur van de basisschool vragen. De belangrijkste man. Wat was uw favoriete kinderboek?
3: Ja, ik heb vroeger heel graag De Zevensprong gelezen. Donker Dracht. Ja, dat vond ik een ontzettend mooi boek. Om gewoon de tovenaar en alles wat daarin in voorkwam. Vond ik gewoon heel fijn om te lezen.
2: En wat is echt een boek wat u nu kan aanraden aan leerlingen? Waarvan u nu zegt, dat is echt een boek waar Rutger en Paco veel voorbij komen dus. Maar is er nog een ander boek van huidige collecties waarvan u zegt, dat is echt geweldig?
3: Ik heb ook zelf echt wel de interesse in de oorlogsboeken. Dus Tweede Wereldoorlog vind ik erg interessant. Dus voor de bovenbouw is dat echt wel een ding om aan te raden. Het lijstje van Sophie Sopjes vind ik ook erg leuk. Dus dat zijn allemaal van die boeken die... Ja, dat zit net een laag dieper dan Dogman. Er zit er gewoon net even wat meer laag in. Ja.
2: Oké. Nou Wesley, zoals je hoort, een prachtige toekomst voor basisschool De Bonifaties.
0: Zo is het inderdaad. Heb ik nog 3 vragen tot slot. Allereerst, hoe lang gaat zo'n schoolbibliotheek mee? Oftewel, tot wanneer kunnen ze met deze vernieuwde bibliotheek doorgaan op de school?
2: Ja, hoe lang gaat eigenlijk zo'n bibliotheek mee dan?
5: In welke vorm? Wat bedoel je precies?
2: Nou, hoe lang zou deze bibliotheek, zeg maar, voordat er weer iets nieuws in moet, een nieuw boek bij moet komen, hoe lang zou dat ongeveer duren?
5: Ja, wij houden altijd de regel aan dat je ieder jaar natuurlijk gaat saneren. Dus dan ga je kijken, hè, wat voor boeken zijn er oud. Ja, zo'n 10% mag officieel er per jaar uit. En dan ga je dat ook weer aanvullen per jaar. Maar dat ligt echt heel erg aan het budget van scholen, wat ze daarvoor hebben. Ja, maar je probeert wel ieder jaar weer nieuwe boeken toe te voegen om het wel up-to-date te houden.
2: Oké, en de volgende vraag, Wesley.
0: Ja, de tweede vraag is aan de directeur. Je stelde hem net inderdaad aan de mensen van de bibliotheek, Rijn en Venen. Maar wat gaat er nu met die boeken gebeuren? Mogen de kinderen het mee naar huis nemen om te lezen? Of gaat het alleen maar voor de spreek- en boekbeurten waar ze het voor mogen gebruiken? Wat is de bedoeling van deze bibliotheek?
2: Ja, we hebben het er dus al kort over gehad. Ja, mag een kind dus hun boek mee naar huis nemen als ze voor het spreekbeurt hebben of een boekbespreking?
3: Ja, daar gaat eigenlijk mijn leerteam taal over. Hebben we het nog niet echt over gehad binnen de school. Maar als ik er zo over nadenk, ja, wat mij betreft is dat prima. Ja hoor.
0: Ze mogen het lekker meenemen.
2: Zoals je hoort, Wesley.
0: Ja, dat is mooi. En tot slot, de slotvraag in dit gesprek, althans wat mij betreft. Wat gaat er verder nog vandaag gebeuren? Want we hebben net de opening van de Peuterbibliotheek gehad. Nou, de midden- en de bovenbouw, die hebben ondertussen ook plaatsgevonden of gaan nog plaatsvinden. En dan...
2: Ja, wat gaat er verder? Staat er nog wat meer op het programma voor vandaag eigenlijk?
3: Nou, de bibliotheek is nu geopend en de groepen gaan straks ook samenlezen. Dus de oudere kinderen gaan voorlezen aan de jongere groepen. Het wordt eigenlijk gewoon één groot leesfeest vandaag. Ja.
2: Nou, zoals je hoort, Wesley, nog veel in petto.
0: Ja, veel in petto en veel plezier vandaag in ieder geval. Want de kinderen die gaan lekker lezen. Dus weer eens even wat anders dan alleen maar rekenen en aardrijkskunde en zo.
2: Zeker.
0: Ja, wat dat betreft. Pim, dankjewel voor dit verslag bij de opening van de bibliotheek op de Bonifatiusschool in Alphen aan de Rijn. Waar ze dus een vernieuwde bibliotheek hebben ontvangen, mogen openen. En ik ben wel benieuwd nog, Pim, voor jou dan tot slot. Alexandra en Maxima, waar zijn die inmiddels of zijn die al gevlogen?
2: Nou, naar mijn idee zijn zij nog boven bij groep 8. De bovenbouw zijn zij aan het openen.
0: Okay.
2: Dus daar wordt nog eventjes... zijn zij nog druk aan het werk.
0: Nou, heb ik nog één opdracht voor jou. Voordat wij jou weer deze kant op laten komen naar de studio. De opdracht is om toch even aan koning Willem-Alexandra en koning Maxima te vragen of dat ze even willen inspreken. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Of goedemorgen Wesley, welkom bij de ochtendshow. Iets in die trant. Maak er maar wat moois van.
2: Ik ga die opdracht met passie volbrengen, Wesley. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Dankjewel. Dan hebben we dat ook weer. Ja, ik wil wel iets van koninklijke huizen hebben. Hè? Dus dat begrijp je wel. Ja.
2: Zo'n eer.
0: Zo is het, ja. Pim Nisters, dankjewel. En we zien je zometeen weer in de studio.
2: Helemaal goed.
0: Doei.
2: Tot ziens.
0: Pim Ministers is bij de opening van de nieuwe schoolbibliotheek op de Bonifatiusschool in Alphen aan de Rijn. Lekker man, ja. Zeg, zometeen in de ochtendshow. Dan gaan we wat leuks doen, namelijk muziek draaien die jij graag wilt horen. Via @studio of op Instagram kun je in de story namelijk een keuze maken. Eén van de twee platen gaan we dan namelijk draaien. En door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien in de ochtendshow. Eerst gaan we naar het uitgestelde nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Langs het Zwarte Pad in Boskoop is begin mei een broedende gans mishandeld door jongeren. Volgens de dierenpolitie werd het dier tijdens het broeden lastiggevallen en met stokken geslagen, waarna het nest verloren ging. De politie roept getuigen op om zich te melden en waarschuwt dat het verstoren van nesten en vogels strafbaar is. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een gewelddadige woningoverval in Alfa aan de Rijn. Tegen een 36-jarige Hagenaar werd 44 maanden cel geëist, terwijl een 33-jarige verdachte uit Rijswijk 66 maanden tegen zich hoorde eisen. Bij de overval in 2022 werd een gehandicapte man en zijn vriendin vastgebonden, mishandeld en bedreigd. Volgens het OM gaat het om een brute overval op een kwetsbaar slachtoffer. Over twee weken begint de feestweek Leimuiden. Een week lang zijn er activiteiten, spellen en kermisattracties in het dorp. Opvallend is dat dweilen tussen de plassen dit jaar ontbreekt. Volgens de organisatie wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor een terugkeer in 2027. De feestweek start op 12 juni met het havenfeest. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment, er staan geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Hoe is dat op het spoor, Ries?
1: Daar rijdt ook alles door, blijkbaar. Nou, dat is mooi. In onze regio.
0: Dat is mooi. Kunnen wij door met het laatste gedeelte. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Van de ochtendshow. Iedereen opzij, hier komt een feestje voorbij. Met zometeen. Iedereen opzij, hier komt het Rad van Fortuin. Stemmen kan nog, @CityAlphen op Instagram

0: Nilok, Khalid en Dive Into Me is allemaal bekend van... de melodie van Kiki, What's a Girl to Do in 25.
1: Ja. Ik krijg een beetje Ilke Klein vibe erbij.
0: Lijkt wel op, ja. Ik moet zeggen dat dit toch wel meer mijn favoriet is dan die van Nilok en Khalid. Maar goed, ook wel een lekker plaatje. Ja. Daarvoor ook Solid en Don't You Worry About A Thing. Ik ben helemaal het aapblazers geschrokken, Richard Arreman.
1: Hoezo?
0: Ja, als ik kijk naar hoeveel mensen er hebben gestemd op het Rad van Fortuin van vandaag.
1: Ja.
0: Ja, dat zijn er zoveel. Het is echt... 2016, knijterpopulair.
1: Het Rad. En ik moet zeggen... Ik mag het nog niet zeggen.
0: Hou je mondje op. Wat wil je zeggen, Richard Arreman?
1: Nee, dankjewel, Hans. Nee, ik zeg het nog niet.
0: Oh, je wilt het nog niet zeggen?
1: Nee, ik zeg het nog niet.
0: Oké. Okay. In 2016 is de categorie die we vandaag hanteren in het Rad van Fortuin. Daarvoor hebben we twee platen online gezet. @studioalf op Instagram, daar vind je ons. En in de story, dan vind je daar weer de poll met die twee platen. En door te stemmen bepaal je mede wie we gaan draaien in de ochtendshow. Want daar is het de hoogste tijd voor. Rond 9:45 meestal, soms wat later... dan hoor je de winnaar ook daadwerkelijk in de ochtendshow. Vandaag dus 2016. Ja, uit dat jaar heb jij een plaatje uit mogen zoeken, Ries. Welke plaat is dat geworden?
1: Ellie Goulding, On My Mind.
0: Ja, ook lekker plaatje, hoor. Ben ik ook echt niet teleurgesteld over mogen draaien. Ik heb ook een plaatje uit mogen zoeken. En ik ben gegaan voor Broederliefde en Jungle. Bijna eentje uit de vergeten parels.
1: Ik wil net zeggen dat die had in een andere categorie thuis gehoord eigenlijk.
0: Misschien wel, maar hij past ook zeker in deze categorie. Dat komt ook uit het jaar 2016. Dat zijn de twee platen waarop je hebt kunnen stemmen. En ja, het is nu de hoogste tijd om bekend te maken wie we mogen draaien. Oftewel waar de meeste stemmen naartoe zijn gegaan. Heb jij een muntje trouwens?
1: Ik heb een muntje.
0: Heb jij wacht even hoor, geef even een bakje met...
1: Ja?
0: Ja, wacht. Pak er even een muntje uit. Zo. En hoppa!

0: Wie is de winnaar in het Rad van Fortuin in de categorie 2016?
1: We waren eigenlijk alle twee een beetje verrast over de uitslag. Want we hadden eigenlijk wel verwacht dat mevrouw Ellie Goulding zou winnen. Maar met 65% van de stemmen is de winnaar Broederliefde met Jungle.
2: Het Rad van Fortuin.

0: eigenlijk moeten ze weer even uit de kast getrokken worden. Om op deze track een WK-versie te maken. Dat zou toch leuk zijn, hè?
1: Ja, beter dan datgene wat er nu ligt.
0: In Amerika en Mexico en Canada halen wij de beker op. Waar gaan we winnen? Waar dan? Ja, weet ik veel. Bedoel, die tekst slaat helemaal nergens op. Maar dat kan Broederliefde beter. Mocht iemand nu zitten te luisteren die Broederliefde kent of weet ik veel wat. Bel ze even op om te vragen of dat ze op Jungle van Broederliefde, of dat ze daar dan een WK-versie op kunnen maken. Dat zou ik heel erg kunnen waarderen in zover. Maar goed, is in ieder geval de winnaar vandaag in het Rad van Fortuin voor deze maandag 1 juni 2026.
2: Het Rad van Fortuin.
0: In de categorie 2016. En dat is dan weer niet de categorie die we morgen hanteren in het Rad van Fortuin. Want morgen een hele andere categorie. Welke categorie dat wordt? Ja, dat is volledig aan de hand van Richard Harreman. Want die mag weer een slinger geven aan het rad. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie aan.

0: Wow.
1: Oh.
0: Het is een geel vlakje geworden.
1: Gaat het goed? Moet ik 1 of 2
0: bellen? Ja, ja. Hij is terechtgekomen op dance.
1: Nou,
0: of dansen.
1: Ik wil eventjes lekker dansen. Ja, ja, nou, dat zou kunnen. In ieder geval, dat kan morgen zeker rond 9:45 in de ochtendshow. Want dan hebben we namelijk 2 platen uit de categorie dance. En 1 die daarvan mogen we gaan draaien. Jij bepaalt welke door te stemmen. @studio of op Instagram. En vanmiddag, dan komt hij weer online. Houd in de gaten. En stem vooral, want uiteindelijk bepaal je dus wie we gaan draaien. Maar ben benieuwd. Heb je al een suggestie?
0: Nee, maar ik zit wel gelijk na te denken. Dat doe ik eigenlijk altijd wel zo'n beetje.
1: Ja, dat ken ik van je inderdaad.
0: Oké.
1: Okay. Dat wat dat betreft. En ook wat betreft de ochtendshow voor Studio Alf en Karen Brazem. Maandag 1 juni 2026 vandaag. Morgen dan zijn we er uiteraard weer om 7 uur met de nieuwe. En dat. Ik weet niet of Pim er morgen is. Denk het niet, hè?
0: Geen idee eigenlijk.
1: Nou, dat gaan we zo meteen eens even vragen als hij terugkomt naar de studio. Pim, wat dat betreft, dank je wel voor jouw verslag op de Bonifatiusschool, waar een nieuwe schoolbibliotheek is geopend. En dat later allemaal terug te horen natuurlijk op studioalve.nl. Als we het toch over die website hebben, wat is daar verder nog meer te lezen dan?
0: Ja, gehandicapte man vastgebonden en mishandeld bij brute woningoverval. Celstraffen van 44 en 66 maanden zijn daar zo bij geëist.
1: Ja.
0: Ja, en de apotheken zie ik in het ziekenhuis vanaf vandaag dicht vanwege personeelstekort.
1: Oh.
0: Dus ja, die sluiting die was onvermijdelijk, is daar de opmerking bij.
1: Ja, dat was al voor gewaarschuwd inderdaad, maar nu is het daadwerkelijk zo.
0: Ja.
1: Kagenbrazen.nl.
0: Ja, provincie Zuid-Holland die stelt subsidie beschikbaar voor opvang van vleermuizen en geen dweilen tussen de plassen bij de feestweek van Leimuiden.
1: Nee. Studio Kagenbrazen.nl, want anders kom je bij de gemeente terecht natuurlijk. Ja, zo is het.

0: Tot slot nog de grap van vandaag. Richard Harreman.
1: Ja.
0: Waarom steekt een walvis de oceaan over?
1: Om aan de andere kant te komen, weet ik dat.
0: Nee, omdat hij de straat te droog vindt.
1: Ja, logisch. Ja.
0: Tot slot nog eentje.
1: Nou.
0: Twee katten die lopen door de woestijn, zegt de ene kat tegen de andere kat. Hé. Hey.
2: Mauw.
0: Wat een grote kattenbak hebben we, hè?
2: Mauw.
0: Nou.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, dat.
1: Ja, ik heb trouwens al een ideetje voor de dance.
0: Oké, okay. Ja. Houd vast. Vanmiddag komt hij online, het studio of op Instagram. Tot slot nog even heel snel voordat we naar het nieuws toe gaan. En dit programma daadwerkelijk afsluiten. Er komt breaking news binnen.

0: Digitaliseren, zoals dat dan heet.
1: Zo is het. En misschien daar meer over zometeen in het NOS-journaal. En anders hebben we het er morgen even over in de ochtendshow. Ries, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Pim, ja, als hij het hoort.
2: Pim, Nissers, dankjewel. Over en uit.
1: En voor nu ook over en uit met de ochtendshow. Dag!
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: begin to wonder.
1: Wij brengen jou dichter bij wat er nu speelt.
0: Dit is Studio Alphen.

Yeah.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Bianca Daming van de ANWB. De N210 Schoonhoven-Rotterdam is dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk. De weg is nu in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin speelt vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

what it's like when you're holding.

We've got bodies to share electricity.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het westen van het land op dit moment. Op het begin de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20 de andere kant op, van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel

0: wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het westen van het land zien we ook de eerste files van de spits ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen bijna 10 minuten extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag ook nog eens 5 minuten vertraging. Verder valt op de A20, van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel op de A20. Ook daar doe je er bijna 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
2: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Alex de Grote. Hey. Je bent hier niet als docent, want ja, je zit natuurlijk in De Grote. Dat is de band waar je in zit. Samen met nog een aantal anderen. Noem de naam nog eens een keertje.
2: Ik zit daar met Marijn Walraven, de gitarist. Ik zit daar met Sander, de drummer. Ik zit daar met Boris, de bassist. Rezin, de toetsenist. Ja. En natuurlijk Daya Hendricks.
1: Ja, jullie hebben in de afgelopen periode best wel wat muziek al uitgebracht. Ook heel wat optredens gehad, hè? Want in de afgelopen periode hebben jullie ook veel gespeeld. Tegenover eigenlijk die andere band uit Alphen.
2: Ja, samen met, ja, met Mark Frank en Money bedoel je.
1: Exact, ja.
2: Ja, ja. Ja, Mark Frank en Money, daar hebben wij een kleine tour mee gedaan. Ja, dat was super tof.
1: Ja. Want het was echt wel een gezamenlijk optreden. Of was het zeg maar een soort van... Ja, je hebt van die Red Bull clashes, zeg maar, dat twee bands het tegen elkaar opnemen. Maar dat was het dan weer niet, hè?
2: Nee hoor, nee. Wij hebben gewoon allebei een uur gespeeld. DJ's mee. En dan een avondvullend programma. Dat was echt super tof.
1: Ja. Hoeveel shows waren het?
2: Vier.
1: En dat hebben jullie wel als positief ervaren in de zin van dat het eigenlijk voor de toekomst ook nog wel eens kan plaatsvinden?
2: Ja, wij waren wel erg enthousiast, ja.
1: Ja. Ja. Ja, je kan niet voor hun spreken, wou je zeggen.
2: Ook niet. En ook niet voor zalen. Maar wij waren wel enthousiast. En de Noble, de Heren van Amstel in Amsterdam. Ja, het waren allemaal stuk voor stuk goede shows.
1: Hoe waren de reacties van het publiek? Heb je daar iets van teruggekregen?
2: Ja, zeker. Ja, tof. Bij de Noble, dat is wel een mooie anekdote ook, hè?
1: Ja.
2: Er staan er twee voor aan het podium alle nummers van ons mee te doen.
1: Echt waar?
2: En ik dacht, ik heb ze nog nooit eerder bij een show gezien. Normaal heb je familie en zo wel een keertje, vrienden, die heb je allemaal een keertje bij de show gezien. Nou, deze heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dus na de show, ik loop even op ze af in het publiek. Ik zeg, joh, bij wie horen jullie dan? Ja, niemand. Ze hadden gewoon ons gevonden op Spotify en ze studeerden toevallig in Leiden. En die dachten, oh tof, gaan we kijken. Die kennen alles.
1: Oh, wat vet, hè?
2: Heel sick.
1: Ja.
2: Een soort plaatsvervangende schaamte wel.
1: Maar ongemerkt blijkt dus dat best wel wat mensen jullie muziek dan luisteren. En dan ook gewoon alle songteksten uit hun hoofd kennen. En dan jullie opkomen bezoeken tijdens een moment dat ze in hun stad of in hun omgeving komen spelen. En dan komen ze er ook naartoe.
2: Ja, sick, hè?
1: Ja, dus, maar dat is toch hetgeen waar je dan uiteindelijk voor doet?
2: Ja, ik vond dit wel heel tof. Ja. Ja.
1: Daarop hebben jullie natuurlijk voortgeborduurd. Want jullie willen niet hier blijven stilstaan. Jullie gaan ook gewoon door. Nieuwe muziek hebben jullie ook gemaakt. Waar is dat uit ontstaan? Is dat weer gewoon van, joh, we moeten inderdaad verder. Dus laten we maar weer wat van ons horen. Of was dit al een beetje het idee dat er iets op de plank lag en het langzamerhand afgemaakt moest worden?
2: Kijk, laat ik vooropstellen dat wij muziek maken gewoon leuk vinden. En dat is vooral gewoon een hobby van ons. En meestal eens in de zoveel tijd spreek ik samen met Daya en Rezin af. Rezin heeft dan al wat ideetjes van Daya en van mij gekregen. En die heeft dat een beetje in een soort beat verwerkt. En dan gaan we nummers schrijven. Nemen het mee naar de oefenruimte. Daar komen die andere boys erbij. En dan maken we er een heel eigen ding van. Dat is de meest efficiënte manier voor ons in ieder geval. En dan blijft het leuk en fris.
1: Maar doe je dat dan per nummer of merk je dan wel dat er eigenlijk meerdere nummers door elkaar heen dwarrelen, zeg maar, die dan afgemaakt worden en dan ga je uiteindelijk een beetje plannen van oké, die is voor dat moment geschikt en die voor dat moment?
2: Ja, dat.
1: Dat laatste.
2: Ja, dat laatste. Ja. Nee, dus meestal schrijven we dan aan een nummer of drie als we zo'n dag bij elkaar zijn. En die nemen we dan mee naar de repetitieruimte. Maar het kan prima zo zijn dat er de volgende schrijfsessie al geweest is, voordat de eerste nummers weer uit gaan komen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland toch helpen om Gaza te verlaten. Tot nu toe wilde Nederland alleen goedkeuring vragen aan de Israëlische autoriteiten, maar niet de reis organiseren. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste geld omdat het VK afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion was veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Nu werd hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum en moet hij een enkelband dragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 22 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits inmiddels goed begonnen. Inmiddels bijna zo'n 90 kilometer file. Gelukkig zijn de meeste file dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Wat wel opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Hoek en Roelofarensveen eerst 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een stukje verderop in dezelfde richting, in de pool richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid ook nog eens 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: let you know. You one of my kind.
1: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
2: Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
3: Ja, afgelopen woensdag was er een feest voor de nieuwe bewoners van de wijk Het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn. Ja, dit feestje werd gehouden in speeltuin De Kindervreugde aan de Hugo de Grootstraat nummer 100, dat in het Rode Dorp is. Tijdens het feest werd een cheque van €10.000 overhandigd door directeur Monique Brielster voor het opknappen van het clubhuis van de speeltuin. Ja, aan de telefoon de secretaris van speeltuinvereniging Kindervreugde, Veronica van Ofwegen. Veronica, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, van harte gefeliciteerd met de donatie natuurlijk.
4: Ja, dankjewel.
3: Was het een verrassing?
4: Zeker, ja. Een mooie verrassing.
3: Ja, laten we het daar zo dadelijk even over hebben. Ja, kun je iets vertellen over de geschiedenis van Kindervreugd? Hoe lang bestaat het al?
4: Het is opgericht in 1945, in augustus. Dus een beetje aan het einde van de oorlog. En ik weet zelf dat de mensen uit de buurt lege kranten of oude kranten, lege vesten, dat soort dingen op gingen halen. En daar het clubhuis van hebben gebouwd van de opbrengst, zeg maar.
3: Waarom is het zo belangrijk voor de wijk? Want ja, het is een beetje onlosmakelijk verbonden met het Rode Dorp.
4: Ja, nou ja, de speeltuin is natuurlijk een plek waar gewoon elke dag komen er heel veel kinderen spelen. En ze kunnen daar lekker buiten zijn en met elkaar spelen. Ja, het is gewoon een mooie plek, zeg maar. En we hebben dan zelf ook nog activiteiten voor wat oudere mensen. De bingo en ja, er komen ook weer mensen samen. Ja, samen zijn is belangrijk, zeg maar.
3: Volwassenen kunnen zich ook kind voelen daar.
4: Ja, ook dat.
3: Jullie zijn ja, ga verder.
4: Ja, nee, ik zeg ouders komen ook met hun kinderen spelen en
3: Ja, dat zie je natuurlijk ook weer verder gaan natuurlijk. Want die kinderen komen ook weer met de kinderen op een gegeven moment.
4: Ja.
3: Ja, leuk joh. Nou, jullie zijn een organisatie met vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er actief ongeveer?
4: We hebben ongeveer 10 vrijwilligers, zeg maar, voor de activiteiten. En een stuk of 5 vrijwilligers voor het groen. Voor het groen onderhoud buiten.
3: Ja, dat was ik bijna eigenlijk vergeten. Ja, dat moet natuurlijk ook bijgehouden worden.
4: Ja.
3: Is het dan alleen een speeltuin? Ja, je zei net al zelf al, van er worden wel andere dingen georganiseerd. Een bingo bijvoorbeeld. Leeft dat dan zo erg in de omgeving of in de wijk?
4: Zeker, ja. We hebben zeg maar, in het verleden was de speeltuin buiten en het clubgebouw binnen. Dat was zeg maar allemaal van de speeltuinvereniging. 3 jaar geleden hebben we eigenlijk besloten van, ja, we hebben een vernieuwing nodig. En...

0: Toen is de gemeente ingestapt en hebben we wel heel lang over gepraat natuurlijk vooraf. En die hebben de speeltuin helemaal opgeknapt buiten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje gesplitst nu. Dus wij doen wel een beetje het beheer, we houden het in de gaten, we doen het onderhoud, we doen de speeltuin open en dicht. Zeg maar allemaal in samenwerking met de gemeente. Maar ons clubhuis, zeg maar, ja, daar doen wij allerlei activiteiten. Dus heel veel activiteiten voor kinderen. We hebben kinderdisco, kinderbingo, knutselen voor moederdag. We doen altijd te groot in de wijk een Halloween. Halloween vieren. We hebben met de kerst hebben we de winterfair. Voor de volwassenen hebben we elke maand bingo. We hebben een Brits clubje. We hebben peuterdans dingen. Een zangkoor hebben we binnen. Dus we hebben echt van alles.
1: Dus het lijkt wel een gemeenschap op zichzelf.
0: Ja, een soort van wel. Ja.
1: Ja, goed. En dan de cheque van 10.000 euro. Dat is natuurlijk een flink groot bedrag. Weet u ook waarom jullie die hebben gekregen?
0: We hebben natuurlijk met het Rode Dorp in een gigantische verbouwing gezeten. En wij zijn toen zelf dan ook gaan verduurzamen buiten. En de wijk is helemaal verduurzaamd. En wij hebben wel heel veel overlast gehad van alles. En en we hebben ook wel samengewerkt en dingen. Dus ja, volgens mij is het een beetje daaruit ontstaan, zeg maar. Zodat wij ook nog weer verder kunnen gaan met onze verduurzamingen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president.

0: En Macron, dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang inmiddels, met zo'n 75 kilometer file. Twee files hebben meer vertraging dan 10 minuten en die staan beide op de A4. Om te beginnen Rotterdam richting Amsterdam. Voor Knoopend Hofvliet 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A4 in dezelfde richting, maar dan tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook daar nog eens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
2: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag openen de deuren in Alphen aan de Rijn van Pipzorg. Een nieuwe cultuursensitieve zorgorganisatie die zich richt op mensen die binnen het huidige zorgsysteem niet altijd goed gehoord of begrepen worden. De organisatie wil een brug slaan tussen zorg, taal en cultuur en zet zich in voor cliënten die door taalbarrières of culturele verschillen moeilijk hun weg vinden binnen de reguliere zorg. De opening vanmiddag krijgt een bijzonder internationaal en cultureel karakter met onder andere de aanwezigheid van de ambassadeur van Ghana, vertegenwoordigers van de Ghanese gemeenschap en de persoonlijke verhalen over maatschappelijke betrokkenheid en zorg. Aanwezig hier in de studio, de directeur van Pipzorg, Evelyn Adjei. Ik hoop dat ik je naam goed heb gezegd.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: En Fleur Stevens.
3: Yes.
4: Heb je naam ook goed gezegd?
1: Ja, dat moet toch wel. Laten we even beginnen bij jou. Fleur, wat is jouw rol binnen Pipzorg?
3: Mijn rol binnen Pipzorg is eigenlijk... Evelyn die had haar verhaal gedaan over haar bedrijfje. En die heeft mij heel erg snel al enthousiast gemaakt en ook wel echt wel geïnspireerd. En toen heb ik aangeboden om te komen helpen. En mijn rol momenteel is eigenlijk een soort tussenpersoon. Tussen de partners van Pipzorg, de gemeente en tussen Pipzorg zelf.
1: Oké. Okay. Evelyn, jij bent de directeur.
2: Dat klopt, ja. Ja,
1: wat was voor jou de belangrijkste reden om Pipzorg te starten?
2: Nou, ik werk zelf al 20 jaar in de zorg, in verschillende sectoren. En wat me steeds opviel is dat de zorg minder persoonlijk werd. Steeds meer was het tijd, snel, naar de volgende cliënt. En ik dacht, hier kunnen wij verandering in brengen. Zorg is nodig. Mm. En ieder mens heeft persoonlijke zorg nodig. En het zijn geen poppen, het zijn mensen met gevoel en recht.
1: Ja, op een gegeven moment is het een beetje, dat krijg je zelf ook als patiënt zijnde in de zorg, dat je gewoon eigenlijk een nummer bent. En er wordt niet echt naar jou gekeken. Er wordt eigenlijk gekeken alleen maar naar je symptomen. Jij bent de symptomen, om het zo maar te zeggen.
2: Precies. En snel door naar de volgende. Mm-hmm. En daar wil Pipzorg het verschil in maken. Ja,
4: dat is wel echt een landelijk patroon geworden ook, hè?
2: Ja, zeker. Want sowieso zijn er heel veel tekorten in de zorg. Dus dat valt steeds meer een lopende bandsysteem. Iedereen wordt snel door naar de volgende. En inderdaad, je ziektebeeld wordt het doel waarop je wordt beoordeeld.
1: Ja.
2: En bij Pipzorg willen we gewoon kijken naar de mens achter de diagnose.
1: Zijn jullie dan ook de eerste in Nederland die dit doen? Of heb je daar geen zicht op?
2: Nou, daar heb ik niet volledig zicht op. Maar ik weet wel dat wij de eerste zijn die het op de manier willen doen zoals wij het op papier hebben gezet. Ja.
1: En dan de naam Pipzorg. Waar komt dat vandaan?
2: Nou, PIP is voor partners in persoonsgerichte zorg.
1: Oh.
2: Dus dat zegt al wij voor zijn. Wij willen persoonsgerichte zorg leveren aan de mensen die dus gediagnosticeerd zijn.
4: Hmm. Hoe doe je dat dan? Hoe zie je dat voor je, zeg maar? Ik probeer daar dan een beeld bij te krijgen van hoe dat er dan concreet uitziet.
2: Nou, concreet gaat dat ongeveer eruit zien. We gaan met de cliënt in gesprek. Wij krijgen een verwijzing door en we komen niet. Dit is mevrouw A die een diabetes A heeft of 1. Maar dit is mevrouw A die ziek is geworden of die ziek is. Maar mevrouw A heeft ook een karakter, een persoonlijkheid. Heeft favoriete dingen waar ze van houdt. Ze wandelt misschien in de middag. Ze gaat graag een keer naar de vogeltjes of een keer naar de luchthaven. Wij willen ons daarvoor inzetten dat de persoonlijke touch toch een beetje naar voren komt voor deze cliënten, patiënten. En niet alleen om daar te zijn om zorg te leveren.
4: Dus eigenlijk het heeft met een beetje, hoe zeg je dat, het sociale aspect te maken. Dus het gesprek aangaan.
2: Ja, zeker. Gewoon tijd voor de cliënt en echt luisteren naar het verhaal. Wie is de patiënt, de cliënt, achter de zorg wat nodig is?
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is maximaal 24 graden. Morgen regen, een kans op onweer en dan maximaal 23 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in onze regio in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid 13 kilometer file met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden rijdt het langzaam en staat er stil over 17 kilometer. Dat kost je een half uur. Het is weer druk op de N207, Alfa aan de Rijnberg-Ambacht. Bij Gouda voor industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de N209 Rotterdam-Hazerswoude voor industriegebied Hoefweg-Zuid. Ook daar nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jaromir.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Alex de Grote.
2: Hey. Je bent hier niet als docent, want ja, je zit natuurlijk in De Grote. Dat is de band waar je in zit. Samen met nog een aantal anderen. Noem de naam nog eens een keertje.
3: Ik zit daar met Marijn Walraven, de gitarist. Ik zit daar met Sander, de drummer. Ik zit daar met Boris, de bassist. Rezin, de toetsenist. Ja. En natuurlijk Daya Hendricks.
2: Ja, jullie hebben in de afgelopen periode best wel wat muziek al uitgebracht. Ook heel wat optredens gehad, hè? Want in de afgelopen periode hebben jullie ook veel gespeeld. Tegenover eigenlijk die andere band uit Alphen.
3: Ja, samen met, ja, met Mark Frank en Money bedoel je.
2: Exact, ja.
3: Ja, ja. Ja, Mark Frank en Money, daar hebben wij een kleine tour mee gedaan. Ja, dat was super tof.
2: Ja. Want het was echt wel een gezamenlijk optreden. Of was het zeg maar een soort van... Ja, je hebt van die Red Bull clashes, zeg maar, dat twee bands het tegen elkaar opnemen. Maar dat was het dan weer niet, hè?
3: Nee hoor, nee. Wij hebben gewoon allebei een uur gespeeld. DJ's mee. En dan een avondvullend programma. Dat was echt super tof.
2: Ja. Hoeveel shows waren het?
3: Vier.
2: En dat hebben jullie wel als positief ervaren in de zin van dat het eigenlijk voor de toekomst ook nog wel eens kan plaatsvinden?
3: Ja, wij waren wel erg enthousiast, ja.
2: Ja. Ja. En je kan niet voor hun spreken, wou je zeggen.
3: Ook niet. En ook niet voor zalen. En, maar wij waren wel enthousiast. En de Noble, de Heren van Amstel in Amsterdam. Ja, het waren allemaal stuk voor stuk goede shows.
2: Hoe waren de reacties van het publiek? Heb je daar iets van teruggekregen?
3: Ja, zeker. Ja, tof. Bij de Noble, dat is wel een mooie anekdote ook. Hè?
2: Ja.
3: Er staan er twee voor aan het podium alle nummers van ons mee te doen.
2: Echt waar?
3: En ik dacht... Ik heb ze nog nooit eerder bij een show gezien. Normaal heb je familie en zo wel een keertje. Vrienden, die heb je allemaal een keertje bij de show gezien. Nou, deze heb ik echt nog nooit eerder gezien. Dus na de show, ik loop even op ze af in het publiek. Ik zeg, joh, bij wie horen jullie dan? Ja, niemand. Ze hadden gewoon ons gevonden op Spotify. En ze studeerden toevallig in Leiden. En die dachten, oh tof, gaan we kijken. Die kennen alles.
2: Oh, wat vet, hè?
3: Heel sick.
2: Ja.
3: Een soort plaatsvervangende schaamte wel. Maar,
2: maar ongemerkt blijkt dus dat best wel wat mensen jullie muziek dan luisteren. En dan ook gewoon alle songteksten uit hun hoofd kennen. En dan jullie opkomen bezoeken tijdens het moment dat ze in hun stad of in hun omgeving komen spelen. En dan komen ze er ook naartoe.
3: Ja, sick, hè?
2: Ja, dus, maar dat is toch hetgeen waar je dan uiteindelijk voor doet.
3: Ja, ik vond dit wel heel tof.
2: Ja. Ja. Daarop hebben jullie natuurlijk voortgeborduurd. Want jullie willen niet hier blijven stilstaan. Jullie gaan ook gewoon door. Nieuwe muziek hebben jullie ook gemaakt. Waar is dat uit ontstaan? Is dat weer gewoon van, joh, we moeten inderdaad verder. Dus laten we maar weer wat van ons horen. Of was dit al een beetje het idee dat er iets op de plank lag en het langzamerhand afgemaakt moest worden?
3: Ja, kijk, laat ik vooral...

0: opstellen dat wij muziek maken gewoon leuk vinden. En dat is vooral gewoon een hobby van ons. En meestal eens in de zoveel tijd spreek ik samen met Daya en Rezin af. Rezin heeft dan al wat ideetjes van Daya en van mij gekregen. En die heeft dat een beetje in een soort beat verwerkt. En dan gaan we nummers schrijven. Nemen het mee naar de oefenruimte. Daar komen die andere boys erbij. En dan maken we er een heel eigen ding van. Dat is de meest efficiënte manier voor ons in ieder geval. En dan blijft het leuk en fris.
1: Maar doe je dat dan per nummer? Of merk je dan wel dat er eigenlijk meerdere nummers door elkaar heen dwarrelen, zeg maar. Die dan afgemaakt worden. En dan ga je uiteindelijk een beetje plannen van oké, die is voor dat moment geschikt en die voor dat moment.
0: Ja, dat.
1: Dat laatste.
0: Ja, dat laatste. Ja. Nee, dus meestal schrijven we dan aan een nummer of drie als we zo'n dag bij elkaar zijn. En die nemen we dan mee naar de repetitieruimte. Maar het kan prima zo zijn dat de volgende schrijfsessie al geweest is. Voordat de eerste nummers weer uit gaan komen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. De komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog, bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer. En er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files in onze regio worden alweer korter. In totaal staat er nog maar zo'n 50 kilometer. Wat wel opvalt is de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een half uur vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. 10 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
1: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag openen de deuren in Alphen aan de Rijn van Pipzorg. Een nieuwe cultuursensitieve zorgorganisatie die zich richt op mensen die binnen het huidige zorgsysteem niet altijd goed gehoord of begrepen worden. De organisatie wil een brug slaan tussen zorg, taal en cultuur en zet zich in voor cliënten die door taalbarrières of culturele verschillen moeilijk hun weg vinden binnen de reguliere zorg. De opening vanmiddag krijgt een bijzonder internationaal en cultureel karakter met onder andere de aanwezigheid van de ambassadeur van Ghana, vertegenwoordigers van de Ghanese gemeenschap en de persoonlijke verhalen over maatschappelijke betrokkenheid en zorg. Aanwezig hier in de studio, de directeur van Pipzorg, Evelyn Adje. Ik hoop dat ik je naam goed heb gezegd.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: En Fleur Stevens.
3: Yes.
4: Heb je die naam ook goed gezegd?
1: Dat moet toch wel. Laten we even beginnen bij jou. Fleur, wat is jouw rol binnen Pipzorg?
3: Mijn rol binnen Pipzorg is eigenlijk... Evelyn die had haar verhaal gedaan over haar bedrijfje. En die heeft mij heel erg snel al enthousiast gemaakt en ook wel echt wel geïnspireerd. En toen heb ik aangeboden om te komen helpen. En mijn rol momenteel is eigenlijk een soort tussenpersoon. Tussen de partners van Pipzorg, de gemeente...

0: En tussen Pipzorg zelf.
1: Oké. Okay. Evelien, jij bent de directeur.
2: Dat klopt, ja. Ja,
1: wat was voor jou de belangrijkste reden om Pipzorg te starten?
2: Nou, ik werk zelf al 20 jaar in de zorg, in verschillende sectoren. En wat me steeds opviel is dat de zorg minder persoonlijk werd. Steeds meer was het tijd, snel, naar de volgende cliënt. En ik dacht, hier kunnen wij verandering in brengen. Zorg is nodig. Mm. En ieder mens heeft persoonlijke zorg nodig. En het zijn geen poppen, het zijn mensen met gevoel en recht.
1: Ja, op een gegeven moment is het een beetje, dat krijg je zelf ook als patiënt zijnde in de zorg, dat je gewoon eigenlijk een nummer bent. En er wordt niet echt naar jou gekeken. Er wordt eigenlijk gekeken alleen maar naar je symptomen. Jij bent de symptomen, om het zo maar te zeggen.
2: Precies. En snel door naar de volgende. Mm-hmm. En daar wil Pipzorg het verschil in maken. Ja.
3: Dat is wel echt een landelijk patroon geworden ook, hè?
2: Ja, zeker. Want sowieso zijn er heel veel tekorten in de zorg. Dus dat valt steeds meer een lopende bandsysteem. Iedereen wordt snel door naar de volgende. En inderdaad, je ziektebeeld wordt het doel waarop je wordt beoordeeld.
1: Ja.
2: En bij Pipzorg willen we gewoon kijken naar de mens achter de diagnose.
1: Zijn jullie dan ook de eerste in Nederland die dit doen? Of heb je daar geen zicht op?
2: Nou, daar heb ik niet volledig zicht op. Maar ik weet wel dat wij de eerste zijn die het op de manier willen doen zoals wij het op papier hebben gezet. Ja.
1: En dan de naam Pipzorg. Waar komt dat vandaan?
2: Nou, PIP is voor partners in persoonsgerichte zorg.
1: Oh.
2: Dus dat zegt al wij voor zijn. Wij willen persoonsgerichte zorg leveren aan de mensen die dus gediagnosticeerd zijn.
3: Hmm. Hoe doe je dat dan? Hoe zie je dat voor je? Zeg maar? Ik probeer daar dan een beeld bij te krijgen van hoe dat er dan concreet uitziet.
2: Nou, concreet gaat dat ongeveer eruit zien. We gaan met de cliënt in gesprek. Wij krijgen een verwijzing door. En we komen niet, dit is mevrouw A die een diabetes A heeft of 1. Maar dit is mevrouw A die ziek is geworden of die ziek is. Maar mevrouw A heeft ook een karakter, een persoonlijkheid. Heeft favoriete dingen waar ze van houdt. Ze wandelt misschien in de middag. Ze gaat graag een keer naar de vogeltjes of een keer naar de luchthaven. Wij willen ons daarvoor inzetten dat de persoonlijke touch toch een beetje naar voren komt voor deze cliënten, patiënten. En niet alleen om daar te zijn om zorg te leveren.
3: Dus eigenlijk het heeft met een beetje, hoe zeg je dat, het sociale aspect te maken. Dus het gesprek aangaan.
2: Ja, zeker. Gewoon tijd voor de cliënt en echt luisteren naar het verhaal. Wie is de patiënt, de cliënt, achter de zorg wat nodig is?
4: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
9: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
8: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
3: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
2: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. De politie is in grotere talen aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandberg.
3: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet. En daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
2: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Leuven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.